0: and soul. Blend. 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Zes uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
3: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Yasmina.

Wat een mooi uithaal. Hè? Het was de soundtrack van een mooie film. The Best Things in Life Are Free van Janet Jackson, Luther Vandross. En als je goed luistert, ook BBD en Ralph Tresvant. Daarvoor draaiden we in de morningshow Usher met You Make Me Wanna.

0: zeggen. 9 over 7 is het momenteel op je maandagochtend. Goed dat je er al bij bent op deze vroege, druilerige ochtend. Want het is grijs waar wij zitten. En het is echt gewoon regen.
1: En nat, ja.
0: Ja, dit is de lente van 2026. Weten we dat ook weer. Goedemorgen, Jasmine.
1: Goedemorgen, Cuba.
0: Heb jij een lekker weekend gehad?
1: Bonsimang, moet ik zeggen.
0: Bonsimang.
1: Ja, ik ben een beetje verkouden, dus excuses daarvoor. Je hoort het nasale.
0: Oh ja,
1: en af en toe
0: moet je stressel?
1: Ik probeer het met gember en citroen thee te
0: aangaan. Oh, dat is dat goedje?
1: Ja, dat is dat goedje.
0: Wat is dat allemaal?
1: Pis in een...
0: Het ziet er zo weird uit. Ja, lekkere dingen zien er zo weird uit.
1: Ja.
0: Maar je hebt het zelf gemaakt?
1: Ja.
0: Vanochtend?
1: Ja, vanochtend.
0: Goed bezig.
1: Ja, dankjewel. Weekend was eigenlijk heel chill. Ja. Gewoon lekker met Jax en Justin. En we hadden een verjaardag, dus het was heel gezellig.
0: In Antwerpen of in Amsterdam?
1: Nee, in Amsterdam. We waren dit keer in Amsterdam.
0: Oké.
1: En jij? Jij was druk.
0: Ja, ik was super druk. Ik ga je zo over vertellen.
1: Okay.
0: Even in één zin. Ik deed gisteren samen met DJ Shan het voorprogramma van Akon en Nio in Antwerpen. En eergisteren was ik met Nio in Amsterdam. Zometeen meer daarover. R&B Classic. Eerste R&B Classic en dat is een hele lekkere.
1: Ja, ja, ja. Ik vraag me eens af, ben jij zo iemand die Hard to Get speelt?
0: Ik ben soms wel picky.
1: Dat weten we.
0: Dus dan wil ik gewoon niet.
1: Oh, dan wil je gewoon niet.
0: Het is niet dat ik dan doe van, misschien en kom
1: dat
0: maar achter me aanrennen.
1: Dat je even een dag wacht met antwoorden of we zien het wel. Dat.
0: Is dat niet een vrouwending?
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, ik heb soms ontdekt dat dan was ik soort van met iemand aan het daten. En die moest dan opeens weg naar een of ander beschilderen van taarten, was dat geloof ik. Maar ik dacht, midden in de date. Van ja, oh, ik ben vergeten, ook moet weg. En achteraf bleek dus dat dat gewoon een trucje was om te kijken of ik echt wilde. Of ik daarna ook nog mijn best ging doen.
1: Oh, wauw.
0: Ja.
1: Oké, okay, nou, ik ben niet van de hard to get spelers. Gewoon van, wil je ja of nee, punt.
0: Lekker duidelijk.
1: Lekker duidelijk, toch, ja. Maar ik moet altijd wel lachen om het spelletje hard to get spelen. Dus in het kader daarvan dacht ik, nou, dit is wel weer zo'n lekkere classic high five met She's Playing Hard to Get.
0: Wat een mooie plaat, de R&B Classic van vandaag. Zometeen dus de stories over Nio en Akon. Ontmoet, aangekondigd.
1: Oh, was one leuk. Handshake away. Woe.
0: In de morningshow op NPO Blend.

0: Bruno Mars komt natuurlijk binnenkort deze kant op. Op 2, 4, 5 en 7 juli is hij hier vanwege de Romantic Tour. Romantic is ook het nieuwe album waarop I Just Might staat. En ja, hij komt niet alleen, hij neemt ook anders een pak met zich mee. Dus ik kijk er naar uit. Over concerten gesproken, Jasmine, ik moet je even vertellen over het afgelopen weekend. Want het was een fantastisch weekend.
1: Ja, ik zie het aan je. Kleine oogjes, maar wel een big smile.
0: Om het even duidelijk te maken. Ik was dus gisteren deel van de opening act van Akon en Nio.
1: Oh, wacht even. Dat is wel echt gruwelijk.
0: Het was ook gruwelijk,
1: Hoe kwamen ze bij jou? What happened?
0: Dus, want ik heb Nio ook nog zaterdag gezien. Dus ik zal dit gedeelte, want ik zat ook te denken, wat moet ik nou vertellen? Er is zoveel gebeurd, je moet gewoon kiezen.
1: Oké.
0: Ja, nee, laten we het even bij gisteren houden. Dus gisteren, dus vrijdag en zaterdag, traden Nio en Akon op in de Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Ja.
0: En gisteren waren ze in Antwerpen.
1: Oké.
0: Ik heb het hele schema gezien. Ze zijn bijna elke dag in een ander land.
1: Oké, wauw.
0: Het is crazy.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment checkte DJ Shan me. En die zei, ik ben gevraagd om daar op te treden.
1: Ja.
0: Kan jij mee als MC? En dit is je fee? En zo. Dus ik zei meteen, ja. En ze zei, ja, maar Gewoon, ja, I'm there.
1: Ik ben er, ja.
0: En ik ben gisteren ook getest, want ik stond in een file. En weet je, het was echt gewoon, ik was bijna te laat voor de eigen gig.
1: Oh shit, zo van, hoor je daar wel echt te zijn?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, of God's testing me.
1: Ja.
0: Weet je, do you really want it or you kind of want it? Nou, dus gisteren was het concert van Nio en Akon. Akon en Nio in de AFAS Dome heet het tegenwoordig.
1: Ja, klopt. Ja. Het was Sportpaleis, het vroeger en nu AFAS Dome.
0: In jouw stadje Antwerpen?
1: Zeker, bij ons in de buurt.
0: Waar je mannetje vandaan komt.
1: Ja.
0: Ja, dus daar traden ze op. En ik was dus de act samen met DJ Shan.
1: Mm-hmm.
0: Dus wij draaiden. En ze vonden dat zo leuk dat we eigenlijk zouden gewoon de pre-show doen.
1: Ja.
0: En toen zeiden ze daarna van we hebben normaal een andere DJ in het midden. Maar willen jullie dat ook doen?
1: Oh, wauw.
0: Dus we stonden de hele tijd in het midden. Goed uitzicht op het podium. Met achter ons onder andere de drie vrouwen van Nio.
1: Nee!
0: Ja, ik heb zelfs de mic even aan een van die vrouwen gegeven. Want die wilde gewoon even iets blaren in de microfoon.
1: Serieus?
0: Ja. En een hele aardige dames, voor zover we elkaar gesproken hebben. Dus dat was bijzonder, maar het was gewoon zo. Het is een hele bizarre situatie. Bijvoorbeeld, ik echo'de, we hadden niet monitor speakers. Die heb je normaal nodig om jezelf te horen of je moet dan in eerst, weet je wel.
1: Ja.
0: Dan kan je een beetje op de maat meedoen.
1: Mm-hmm.
0: Maar in dit geval was er gewoon echo'de die hele zaal en stonden de speakers voor. Dus ik kon niet echt meezingen, want dan zat ik van de maat af. Maar ik kon dus wel zeggen, say what you say, sing along one time. Bijvoorbeeld een filmpje van dat we Billie Jean rijden van Michael Jackson.
1: Okay.
0: En Dirty Diana en zo. Met een intro van Guys, The King of Pop.
1: Ja.
0: Misschien heb je de film ook wel gezien. Weet je, hij is er niet meer, maar zijn muziek leeft voort. Laten we dit met z'n allen doen. Weet
1: dus
0: je?
1: Het publiek had je helemaal opgehyped al.
0: Ja,
1: voor
0: dat was echt te gek.
1: Oh,
0: was
1: nice,
0: echt te gek.
1: Man.
0: En we hebben dus ook wat platen gedraaid die in België heel hard zijn. Bijvoorbeeld die Chargé. En het bleek dus dat Nio en Akon die ook in hun set hadden verwerkt.
1: Nee.
0: Dus kwam zo'n gast helemaal aanrennen. No, stop. Weet je wel. Ja, en dus fantastisch dat die Amerikanen en ook die vrouwen gewoon losgingen. Want ik dacht van
1: bij jullie.
0: Bij ons. En ik deed alles in het Engels. Maar ik heb natuurlijk niet het Amerikaanse Engels wat zij hebben.
1: Zijn daar beelden van?
0: Ja, op mijn Instagram, QBAMC heet ik daar. QBAHMC. Allemaal filmpjes.
1: Uh-huh.
0: Maar het was gewoon te gek.
1: Maar
0: ik heb veel meer voorprogramma's gedaan, maar dit was echt te gek.
1: Ik wil eigenlijk hier nog wel meer over weten.
0: Ja.
1: We gaan wel eerst even muziek draaien, maar ik wil hier meer over, want ik weet, jou kennende,
0: aha,
1: er moet iets gebeurd zijn.
0: Oké, dus dat zometeen.

0: met Hard and Ears en de allergrootste hit. Leuk dat je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. 7:58. En we zaten midden in een verhaal. Ja, het is een mooi verhaal en een lang verhaal. Over dat ik in het voorprogramma stond van Nio en Ekan gisteren. Wat ik je niet heb verteld, Jasmine.
1: Ja.
0: Zaterdag was ik ook met Nio.
1: Dus jij en Nio zijn nu buddies. Volgen jullie elkaar op Instagram?
0: Nee. Maar ik volg hem wel al heel lang en ik heb hem 2 keer geïnterviewd.
1: Oh.
0: Dus ik had wel een goede binnenkomer. Van, we hebben elkaar eerder gesproken. 1 keer in de tijd dat So Sick uitkwam. In de begintijd van Nio, zeg maar. 1 keer toen deed hij promotie voor een rummerk.
1: Oké.
0: Maar het heeft hij wel allemaal uitspraken gedaan die ik nog voor eeuwig heb gebruikt. Want hij wilde heel graag naar de rode lampjes.
1: Oh.
0: Hij wilde naar de wallen.
1: Oh, echt?
0: Ja, en dat vertelde hij gewoon. Van, I wanna see what the fuss is about, damn it.
1: Oké, wel.
0: En die staat ook op YouTube trouwens, dat interview. Maar dat was wel heel leuk, want hij was in een kledingwinkel in Amsterdam.
1: Ja.
0: En een MC, collega MC, Nef the Boy, die checkte me. Die zei, hey, hij is hier morgen.
1: Ja.
0: Want hij zei dat op vrijdag. Ja, wil je niet even met hem spreken? Dus toen zei ik, ja, kan ik een interview doen voor NPO Blend?
1: Ja.
0: En toen zei hij, ga ik checken bij het management.
1: Oké.
0: Maar toen heb ik dus gewoon die mic meegenomen.
1: Uh-huh.
0: Superleuk gesprek met Nio. Fotootjes gemaakt. Hij keek in de camera, want ik zeg gewoon, ja, I want to record a station call. Shout out as well.
1: Ja.
0: Is that okay? Zei, yeah, yeah, yeah. Dus hij keek in de camera. Hij dacht dat hij daar moest doen.
1: Ja.
0: Maar ik dacht, nee, ik wil een mooi geluid hebben. Zodat je hem gewoon eeuwig kan draaien op deze mooie zender. Dus ik pak mijn grote microfoon uit de tas.
1: Oh, nee.
0: Alarmbellen.
1: Nee.
0: Wee, wee, wee. Ja.
1: Soms moet je gewoon die cowboy zijn, Q. Gewoon huppatee, let's go, bra.
0: Ik had hem eigenlijk al aan in mijn zak moeten hebben of zo. Maar er kwam dus meteen een manager naar me toe. Van, what is this? This hasn't been checked with us.
1: Dus nu hebben we geen persoonlijk bericht. Heb ik geen persoonlijk berichtje van Nio?
0: Nee, wat had ik wel gedaan bij Monte Jordan voor je, inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Ja, nee, dat is dus niet gelukt uiteindelijk.
1: Echt jammer.
0: En ook stom, want daarna was natuurlijk iemand anders met hem in gesprek.
1: En die had het wel.
0: Die had het wel. Nou, in ieder geval niet een shout-out, maar gewoon een filmpje met hem. Wat hij dus gewoon met me wilde doen. Alleen die manager kwam dus... En die kwam toen ik met die microfoon bezig was. En die moest ik uit mijn tas halen. Dan moet je de plopkap erop zetten. Weet je
1: daarom
0: al, dus...
1: moet je mij meenemen met dat soort dingen.
0: Ja. Ja,
1: je
0: volgende keer zal ik je bellen van... Ja. Jas, hij is nu in Amsterdam.
1: Let's go.
0: Waar jij woont.
1: Dus dat.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan was het waarschijnlijk wel gelukt. Nog een dingetje.
1: Oh shit.
0: Vertel even al je vrienden en vriendinnen...
1: Ja.
0: Dat ze NPO Blend moeten volgen. Want ik liet dus bij een Insta zien.
1: Ja.
0: En dan kan je ook zien dat ik Jay-Z heb geïnterviewd. En Snoop Dogg. En zelfs een fotootje met Nio. Dus dat was cool. Alleen toen zei hij, kan je het radiostation ook even laten zien? En NPO Blend heeft niet zoveel volgers als we zouden willen hebben.
1: Ja.
0: Dus vertel alsjeblieft aan iedereen in je omgeving... dat ze NPO Blend even moeten gaan volgen.
1: Ja, wees die olievlek.
0: Dan kan ik ook aan zo'n grote artiest of zo'n manager laten zien... dat we heel groot zijn, want we hebben heel veel luisteraars. Alleen, misschien zitten mensen minder op social media of zo.
1: Ja, nou ja, goed. Nio is natuurlijk ook Amerikaanse cijfers gewend, dus...
0: Ja, ja. En hij was heel chill.
1: Oké.
0: Het is gewoon altijd die manager, weet je wel.
1: Ja.
0: Zullen we even kijken naar het weer?
1: Ja. Het NPO Blend weer. Nou, daar kunnen we heel kort over zijn natuurlijk. Want als je naar buiten kijkt, is het bedroevend. Het is mei en het is gewoon bewolkt en nat. Vooral in het noordoosten regent het. En later is er zelfs kans op hagel en onweer. Het wordt 12 tot 16 graden.
0: Was dat van vorige week een leugen dan? Want we hadden toen over volgende week 28 graden.
1: Nee. Als het goed is.
0: Ja.
1: Eind van deze week 26 graden.
0: Ah, oké.
1: Maar we houden het voor je.
0: Zo weer 2 graadjes omlaag gegaan.
1: Fris lenteweer.
0: We vliegen zo naar New York met Jay-Z en Alicia Keys. Je hoort zo waarom. Eerst Bryson Tiller met I Need Her.

0: gemeentes hoog op. Maar naast alle protesten en harde geluiden zijn er ook bewoners die juist willen helpen, meedenken en verbinding zoeken.
1: In Den Haag gebeurt dat bijvoorbeeld via bewonersinitiatief Welkom Nieuwe Buren. Een van de betrokken bewoners is Astrid Plugge. Zij zag onlangs nog hoe actiegroep Defend NL in haar wijk demonstreerde. Astrid, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent zelf onderdeel van Welkom Nieuwe Buren en je toont betrokkenheid bij de opvanglocatie in je buurt. Hoe heb jij gekeken naar de beelden in Loosdrecht?
2: Ja, en met heel veel schrik eigenlijk, ook omdat er allemaal mensen woonden. Want het is wel iets anders dan een debat of een demonstratie. Dat is gewoon dat er gewoon brand gesticht wordt met mensen er nog in.
1: Ja, bizar vond ik het ook.
0: Crazy, ja. Ja, je hebt zelf ook meegemaakt hoe Defence United jullie wijk inkwam. Ja, wat was dat voor ervaring voor je?
2: Ja, dat was echt heel naar, want onze wijk was ineens vol met politie en een veilig risicogebied. En ik woon daar, mijn kinderen groeien daarop. En ineens lopen er dan allemaal groepen van buitenaf dan door je wijk. En het is wel gewoon even belangrijk om te weten dat het echt gewoon dat er twee verschillende groepen zijn bij ons in de wijk. Hè. We hebben dan die Defend United die dan nu al avond aan avond iedere keer bij de sportlaan, bij de opvang staan te. Nou ja, staan te rotsen te trappen. Ja. Maar je hebt ook onze buurtbewoners. En ja, dat wordt nu echt een beetje op één hoofd gegooid. Zowel in Loosdrecht zie ik dat gebeuren als bij ons. Dat zijn echt hele verschillende groepen. En de meeste mensen bij ons in de wijk met zorg zijn gewoon normale mensen die vragen hebben over leefbaarheid, waar je over kunt praten.
1: Ja.
0: En is dat een soort van hooligans?
2: Ja. Het heeft ook helemaal voor mij niks meer met die opvanglocatie te maken. En wij zijn dus van Welkom Nieuwe Buren. Wij zijn een bewonersinitiatief. Wij willen ons juist positief, constructief opstellen. We zitten met de gemeente aan tafel. We willen helpen bij de opvanglocatie zelf. Ja. En in gesprek gaan met iedere mensen uit onze buurt die gewoon zorgen hebben.
1: Ja, dat snap ik wel. Je was boos en je deed er zelf ook een post over op social media. Wat zei je precies? En wat waren de reacties?
2: Ik schreef dus dat ik boos was dat onze wijk gebruikt werd als podium. Ook niet alleen door Defend trouwens, maar al eerder tijdens de gemeenteraadsverkiezingen als politiek campagne. En dat ik het gewoon heel zorgelijk vind dat politici en actiegroepen gewoon iedere keer maar van alles roepen over vluchtelingen en opvanglocaties, dat helemaal niet waar is. En ja, die reacties waren, ja, het was echt enorm. We hebben echt honderdduizenden keer is het bekeken. Ik heb echt duizenden en duizenden reacties. Dus het heel veel haatreacties en ook echt bedreigingen.
0: Oh no.
2: Dat is echt bijna standaard inmiddels bij dit soort onderwerp, geloof ik.
1: Ja. Ja.
2: Maar ook wel, daar moet ik echt erbij zeggen, heel veel positieve reacties. Ook gewoon van mensen die zich nu uitspraken, die zeiden van dit gaat veel te ver.
0: Ja.
2: Ik heb echt het idee dat de stille meerderheid, want dat geloof ik echt oprecht, is dat wij met meer zijn.
0: Mm. Ja, zeker.
2: Die beginnen zich nu ook echt uit te spreken. Zeggen van ja, dit vind ik niet oké. Okay.
0: Ja, want je hebt natuurlijk ook inderdaad mensen die zich zorgen maken, wat je ook al zei over die mensen in de wijk, maar in heel Nederland. Maar met wie je wel in gesprek kan gaan, toch?
2: Ja, absoluut, zeker. En dat doen wij ook. Hè. Met Welkom Nieuwe Buren is dat een van onze speerpunten is om gesprek te gaan met mensen op straat te gaan, hè, winkels af te gaan, maar ook gewoon met onze buren te praten van ja, waar zit het hem nou in? En kunnen we je ergens helpen? En als jij bang bent om je hond uit te laten, zullen we anders even samen je hond uitlaten? We gaan ook organiseren met de COA dan een bezoeken bij andere opvanglocaties. De COA staat daar gewoon altijd heel, heel goed voor open. Ja, hoe gaat het nou elders? Is het wel zo gevaarlijk? Hoe zien buurtbewoners bij een ander AZC dit?
1: Precies, dus eigenlijk samengevat, ga een gesprek aan, maak je zorgen. Loop naar binnen bij zo'n opvanglocatie. Dan kun je zelf natuurlijk ook zien hoe het er nou eigenlijk echt aan toe gaat. En in plaats van alle beelden die geschetst worden de hele tijd.
2: Ja, absoluut. Dat is ook echt. Er wordt zoveel nepnieuws of zulke rare dingen gezegd over opvanglocaties. Maar dit zijn ook gewoon mensen met hoop en dromen en op zoek naar een beter leven.
1: Ja, en verplaats je ze in een ander. Hè? Als hier de oorlog uit zou breken, zou je ook willen dat een ander land je op zou vangen.
2: Zeker, absoluut.
1: En je respectvol zou behandelen.
2: Ja.
1: Astrid Plugge van Bewonersinitiatief Welkom Nieuwe Buren, dank je wel. En we blijven je socials volgen. En keep up the good work.
2: Oké, dank je wel.
0: Ja, en misschien nog even moeten de socials ook noemen.
1: Ja.
0: Want het zou ook mooi zijn als ze nog wat warme boodschappen krijgen, toch?
1: Ja, precies.
0: Ja, wat is het ook alweer, Astrid?
2: Ja, het is gewoon op mijn eigen naam, op Facebook, Instagram of LinkedIn, gewoon op Astrid Plugge. Daar is gewoon, daar komen regelmatig berichten bij over onze opvanglocatie.
0: Mooi, we gaan je zo meteen een lief berichtje sturen. Dit is de Morning Show.

0: Every Little Step. En daarmee is het 5 voor 8 geworden. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. En we gaan het zo meteen hebben over de gekke hobby's van de artiesten. En jij bent ook een beetje een artiest, Jasmine. Heb jij ook gekke hobby's waar je ons over wil vertellen zo meteen?
1: Ja, het heeft te maken met cijfertjes.
0: Cijfertjes?
1: Ja.
0: Velletjes. Papier. Nee, andere cijfers. Hoor het zo meteen in de Morning Show na het nieuws van 8 uur. Voor die tijd nog Jennifer Lopez en Ja Rule op de remix van Ain't It Funny.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. Het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
1: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
0: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
2: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
0: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Met de allergrootste hit en de eerste hit van Destiny's Child, samen met Wyclef Jean. No, no, no, no, no. Part 2.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: maandagochtend. Leuk dat je luistert naar de Morning Show.
1: Zeker.
0: Met nu het grote verhaal van Jasmine.
1: Ja, het grote verhaal.
0: Ik ben
1: verhaal.
0: Gewoon benieuwd. Ja, we gaan het even hebben over de hobby's van sommige artiesten.
1: Ja.
0: Dat komt eraan, maar dan eerst welke gekke hobby waar ik niet vanaf weet,
1: ja,
0: heb jij, Jasmine?
1: Nou ja, gekke hobby. Ik vind het zelf geen gekke hobby, maar...
0: More?
1: Ik ben wel een beetje een soort van sudoku-nerd.
0: Echt?
1: Ja, het gaat zelfs zo ver dat ik heb zo'n boekje.
0: Ja.
1: Die neem ik altijd mee op reis. Maar ik ben hem één keer vergeten. En normaal, als ik het weet dat ik hem vergeet, dan koop ik op Schiphol gewoon een boekje. Zodat ik in de vlucht, tijdens de vlucht, kan
0: dat
1: sudoku.
0: Kan doen.
1: Ja. Dus op een gegeven moment was ik hem vergeten en ik helemaal van... Dus toen zag ik een man naast mij, een oude man, sudoku spelen. Dus heb ik gevraagd of ik een velletje van hem mocht krijgen.
0: Oh, en dat mocht.
1: Ja, en een pen.
0: En een pen.
1: Alleen moest ik wel de rest van de vlucht... had hij allerlei verhalen en dacht ik... dan moet ik daar weer naar luisteren omdat ik dankbaar moet zijn voor dat velletje.
0: Ja, en toen had hij je te pakken. Oh, I made a friend.
1: Yes.
0: Hey,
1: het was heel sneu voor Justin, want die zat ertussen.
0: Je vriend die...
1: Ja.
0: En dan kon die oude man gewoon zo over je schouder kijken. Zo van, ja, hey.
1: En hij sprak een beetje met consumptie. Dus al met al...
0: Spuug in je gezicht,
1: mijn
0: maar...
1: Nou, Justin zijn gezicht.
0: Maar ik kon het sudoku al afmaken.
1: Ja.
0: Maar ben je er zo goed in dan ook?
1: Nou, weet ik niet of ik er zo goed in ben, maar het geeft mij rust.
0: Aha.
1: En het geeft me ook het gevoel alsof ik een beetje slim ben.
0: Ja, dat zijn de makkelijke sudokus dan. Toch, met maar negen velletjes.
1: Waarom
0: negen
1: moet je
0: plekjes.
1: Zo haten? Wat is jouw nerd ding?
0: Nou, Big Boy van Outkast, die heeft een hobby. Laten we daar even over hebben. Want het is een bijzondere hobby.
2: I carry a pokeball in my pocket. And catch Pokemon when I'm traveling. I surely do. I'm on like level 60. I'm a Pokemaster. And I catch Pokemon. If you don't know what a Pokeball is, you put it in your pocket, you sync it with your phone, and that bitch catch the Pokemon when you ain't even got to swipe up and spin the ball and none of that shit. You just got to buy, you got to keep buying a bag space because you'll run out of space because you're spinning all the Pokestops. Is dat een goede play? That's real life.
0: Hij vertelt dus ook in dat interview dat de studio van Outkast, waar hij dus ook solo dingen opneemt, dat is een Pokémon locatie.
1: Nee.
0: Het enige wat ik dan me afvraag, hij is alsmaar over Pokémon, niet Pokémon. Dus hoe groot een fan ben je als je niet eens weet hoe het heet?
1: Hij ziet als een man. Ja. Poké is man.
0: I'm catching Pokémon. Maar die is de hele tijd bezig met die app en heeft dus zo'n ronde bol in zijn zak.
1: Maar kijk, voorstel dat zo'n volwassen vent die dan de hele tijd zo rondloopt met zo'n kaart. Ja. Oh nee, hij heeft het in zijn pocket.
0: Ja.
1: Gotta catch them all.
0: Weet je nog toen die app uitkwam? Dat opeens had je overal zo'n groepje
1: Maar
0: jongeren,
1: al die vaders die dan ook met die kinderen...
0: Meegingen lopen.
1: Onder de mond van, nee, ik moet dat met mijn kind doen. Maar ondertussen waren het die vaders die het eigenlijk zo leuk vonden.
0: Ik had het laatst met mijn neefje erover, want ze sparen dus ook die kaartjes.
1: Mm-hmm.
0: En toen zei ik Zagazar en toen zei hij, nee, die heet anders. Dus eigenlijk, ik kan het alleen maar over Pikachu hebben.
1: Pikachu. Ik zag trouwens op Koningsdag dat er worden heel veel dingen verkocht. En ik zag één guy met alleen één Pokémon kaart.
0: Oh.
1: €700, zei hij.
0: What?
1: Ja.
0: 700?
1: Ik weet niet hoe lang hij daar heeft gestaan, maar ik was best wel aan het einde van de dag aan het wandelen en hij stond daar dus.
0: Gewoon op straat?
1: Ja, gewoon op straat. Ja.
0: Oh my god. Ja, je hebt nu ook zo'n winkel, hè, op de Kalverstraat in Amsterdam, waar ze echt al die ingelijste kaartjes hebben.
1: Oh, wow.
0: Die hele dure.
1: Well.
0: En wat als je die kaartjes van vroeger had bewaard?
1: Dat heb ik you met zoveel rich. Dingen.
0: Cha-ching.
1: Maar goed, ja.
0: Gaan we zo meteen praten over Teddy Riley?
1: Yes.
0: Want er wordt aan Teddy Riley, die we kennen van Blackstreet en van Guy, wordt gevraagd, wie is de king of R&B?
1: Mm-hmm.
0: Want hij zegt, gaat je verrassen. Eerst de Outkast met Miss Jackson van de schoonmoeders.

0: Missy Elliott op NPO Blend. Jasmine is lekker mee te doen, mee te zingen. Ja, ja, lekker, lekkere plaat. Hey, wie vind jij de koning van de R&B-muziek?
1: Oei, zo.
0: Moeilijke vraag?
1: Vind ik een lastige vraag.
0: Ja, ik weet het dus wel. Ik weet het antwoord wel. En Teddy Riley, die we natuurlijk kennen als voorman van Blackstreet, als guy van Guy, als superproducer, onder andere voor Michael Jackson gewerkt. Ja, die kreeg dus die vraag dus voor zijn kiezen. Oei. En zijn antwoord, ja, verbaasde veel mensen. Het filmpje is viraal gegaan.
2: Who's the Michael Jordan of R&B? The best that ever do it. Producer, artist, musician, it could be anything.
3: You saying me or who do
2: You're
3: I?
2: You're out the equation.
3: Oh, I'm
2: who
3: out
2: you
3: the equation.
2: Say is the Michael Jordan?
3: Who's the Michael Jordan?
2: Yep. Can be musician, producer, anything.
3: The Michael Jordan of R&B would be.
2: It's tough.
3: No, it's not tough.
2: You just don't want to upset, or you just like going. Just be. You know, you just gotta
3: okay,
2: say
3: for me.
2: Yeah.
3: The Michael Jordan of R&B as a producer, singer, songwriter would be R. Kelly.
0: Ja, wow. Ben je daar mee eens of ben je daar niet mee eens?
1: Oei, wow. Oh, die vind ik...
0: Wat is er?
1: Serieus, deze track zet je eronder. Oh nee, mijn god.
0: Gewoon een mooi bedje.
1: Nee.
0: Mooie beat.
1: Nee, weg ermee.
0: Oh, ik wist niet dat het zo heftig was.
1: Nee,
0: R. Kelly.
1: Wow.
0: Die man heeft niet. Die zegt toch ook aan de R in R&B. Ja. The king of R&B.
1: Ja, dat zegt hij.
0: Nee, maar dat zegt iedereen. Als je gewoon nadenkt, zeg maar. Ik vind het ook vervelend en ik snap het. En ik ben het er mee eens dat we hem niet draaien. Maar als je terugdenkt. In alle fases. Dancehall is hot. Hij komt met Snake. Ja. Reggaeton is hot. Hij komt met Burn It Up.
1: Ja.
0: Weet je, en soms sta ik op het podium en dan draait de DJ wel iets van R. Kelly.
1: Uh-huh.
0: En dan zeg ik dus, ik kan niet meezingen, dus ik doe dan Mama and Tell Me No. Nou ja, iedereen and my body. Weet je, je zit er gewoon in. Ja, ik vind het heel moeilijk.
1: Ja,
0: ook dat we niet draaien op een R&B zender als NPO Blend.
1: I know, ik vind het te lastig, maar gewoon de stuff.
0: It's the remix to Ignition, Hot and Fresh Out, The
1: and
0: Kitchen.
1: Everything. Ik kan het gewoon, mijn hoofd zegt nee.
0: Maar is hij de koning van de R&B volgens Jasmine Sendar?
1: Daar ga ik geen uitspraak over doen.
0: Oh, dus wel?
1: Nee.
0: Oh, je bent het gewoon eens met Teddy Riley?
1: Helemaal niet. Wat maak jij er nu van?
0: Als het niet
1: voor mij is er maar één king en dat is Michael Jackson.
0: Ja, en die heeft natuurlijk ook gewoon R&B gemaakt.
1: Zeker, ja.
0: The king of pop. Ladies and gentlemen, we gaan naar een grote hit van Fabulous. En ja... Soms word je verliefd op twee vrouwen tegelijk. Kan gebeuren, toch? Ja, daar zingt hij over. Samen met Mike Shorey en Lil Mo. Dit is Can't Let You Go.

0: hoorde je op NPO Blend. En daarom is het tijd voor het weer.
1: Het is bewolkt en nat vandaag.
0: Nee, vooral... laat ik hem even... Kom, oh. Dit moet je horen.
2: Het NPO Blend weer.
0: Nu wel, Jasmine.
1: Hoi, je wilde niet mijn kale stem.
0: Nee. Ik vind op dat bedje kan je met tip.
1: Oh, oké.
0: Okay. Het weer is zo mooi. Dat gevoel. Kom maar door.
1: Nou, vooral in het noordoosten regent het. En later is er zelfs kans op hagel en onweer. Wat helemaal niet grappig is.
0: Prachtig weer.
1: Maar er is ook af en toe zon.
0: Oh, dat is een lichtpuntje.
1: 12 tot 16 graden.
0: En we zeiden het eerder al. Eind van de week zeggen ze nu...
1: 26 graden.
0: 26 degrees. Alsof we in Miami zijn.

0: Oh, doe je niet mee, Jasmine?
1: Oh, sorry.
0: Nee, ik dacht, jij doet die EE wel even mee.
1: Ik genoot juist van jou.
0: Van mijn E's?
1: Ja.
0: Ja, maar die E's ook E-niveau?
1: Ook voor mij. A-plus. Wake up call.
0: We gaan bellen, of we zijn aan het bellen eigenlijk, met DJ Alfaro, die ik ken uit de Latin scene. Hij heeft met grote reggaetonartiesten samengewerkt. Ik weet ook dat hij bij Diplo is geweest, in zijn huis, in zijn studio, daar heeft geslapen. Diplo kennen we van Major Lazer, die heeft allemaal grote hits gemaakt. En deze man staat dus op een van de nieuwe albums van Drake. Dus Drake heeft afgelopen vrijdag 3 albums uitgebracht. Iceman, Habibti en Maid of Honor. En DJ Alfaro heeft dus een van die tracks geproduceerd. Goedemorgen, Alfaro.
2: Yo, Kiba.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, ik wil natuurlijk wel weten hoe deze samenwerking tot stand is gekomen.
2: Ja, nou, dat is, kan ik je vertellen. Dat is 6 maanden geleden ongeveer gebeurd.
1: Nog recent.
2: Toen belde Gordo mij met de vraag of ik ideetjes had liggen voor een nieuw Drake-album.
0: Hey, heb je wat beats liggen voor Drake?
2: Ja, precies.
0: Maar dus hadden jullie dan ooit al samengewerkt? Met Gordo natuurlijk wel.
2: Ik ken Gordo eigenlijk al ver van de EDM-tijd, hè, waarin we allemaal naar het buitenland gingen om te draaien. Toen heette hij nog DJ Carnage.
0: Carnage.
2: Ja, en in die hele tijd hebben we best wel veel dingen samen gedaan. Dus ik ken hem al heel goed en ik had al vaak contact met hem. Dus opeens kwam die vraag uit vanuit hem.
1: Oké, maar wacht. Hoe werkt zoiets? Dus jij zegt, ja, ik heb wel wat tracks liggen. En dan gaat dat dus naar het team van Drake. En dan kiezen zij een track? Of hoe werkt dat?
2: Ja, dus ik ben eigenlijk gelijk aan de slag gegaan met heel veel ideetjes te maken. Die ben ik gewoon continu ook gaan opsturen naar Gordo. En kijk, je moet eigenlijk zien, Gordo is een goede vriend van Drake en eigenlijk ook een beetje de projectleider, zeg maar, van de albums. En ja, ik heb dus gewoon wel heel veel dingen gestuurd en het was heel lang eventjes stil en toen kreeg ik een belletje van hij heeft opgenomen op een van de beats.
1: Oh,
0: dat was wel kippenvel waarschijnlijk dan op dat moment.
2: Ja, toen dacht ik van ja, oké, maar goed, dat opnemen op een beat, dat kennen we. Dat, ik moet nog maar eerst zien of zoiets uitkomt natuurlijk.
1: Ja.
2: Toen heeft hij me vorige week gebeld, toen zei hij ik heb goed nieuws. Toen dacht ik van
0: dat was Gordo,
2: nou, kan
0: die
2: maar één
0: belde.
2: Ding zijn natuurlijk.
1: Ja.
2: En toen zei hij, ja, we staan op het album. En zelfs toen dacht ik nog van, ja, maar...
0: hè? Eerst die nog geloven.
1: Die nuchtere Hollandse...
2: Ja. Ik ken die dingen. Dus en toen ben ik eigenlijk donderdag op vrijdag in de nacht ben ik wakker gebleven. Is Drake om, ik geloof, een uurtje of 4 voor ons in de nacht... is hij begonnen met de rollout, zeg maar. Dus daar had hij een hele film met alle Iceman-nummers en visuals en vuurwerk en... Toronto. Dat ben ik eigenlijk gaan kijken. Toen moest ik nog een uur wachten, tot het 6 uur was. En toen kwamen er opeens 3 albums uit, wat eigenlijk helemaal niemand wist.
0: Oh. Dat wist jij ook niet?
2: Nee, zelfs ik wist dat niet, want Gordo heeft me toen verteld dat er 1 album kwam met misschien 2 cd's, dus 2 kanten. Hè?
0: Double cd.
2: Ja, maar uiteindelijk ook, ik wist niet van de 3 albums. Ik hoorde ook later dat zelfs zijn eigen label niet wist van de 3 albums.
1: Oh, spannend.
0: Wel een baas mee dan.
2: Ja, precies. Dus dat was voor iedereen een soort van wauw momentje, weet je wel.
0: Ja.
2: Ja, toen stond ik op.
1: Maar op welke sta jij dan?
2: Ik sta dus op Maid of Honor.
1: Oké.
2: En het nummer heet Road Trips. En dat is eigenlijk de 2e plaat van het album. Het gaat echt niet normaal goed. We hebben nu binnen 2 dagen zit hij ongeveer nu op 6 miljoen streams.
1: Wow!
0: En je hebt Drake ook echt ontmoet, toch?
2: Ja, nou, er zit nog een staartje aan dat verhaal.
0: Oh, was het AI?
2: Ja. Ik was eigenlijk geïnspireerd. Ik zag toevallig een foto voorbij komen van Kanye West en Drake, ook bij die ijsblok. En toen dacht ik van, hey, dat zou toch grappig zijn?
0: Je hebt mij ook gewoon gefopt. Ik dacht, oh, die hebben gewoon even samen gechilled.
2: Ja, nee, helaas. Nee, het was wel een kleine marketing stunt vanuit mijn kant.
1: Manifest.
0: Maar wel
1: een
0: goeie, want jij hebt echt met hem samengewerkt. Dus
1: dat.
0: Ja, of je elkaar dan echt...
2: Ik dacht, dit moet kunnen.
1: Ja, zeker. Hey, en is er een volgend project?
2: Niet direct, maar we zijn wel bezig met een aantal dingen. Dus er komen sowieso hele mooie dingen aan.
1: Oké, beloof ons wel dat wij dan wel de eerste zijn die het horen, hè?
2: Ja, nee, tuurlijk, sowieso.
1: Oké.
0: En we weten nu gaat iedereen jou bellen natuurlijk. Van, die staat op het album van Drake. Nou, dan hoor je Arsels Vrienden binnenkort. Kan je
1: en
0: ook iets voor mij maken?
1: I was there first. We hebben de morning show op Radio Blend. Hè?
2: Ja. En we moeten ook niet vergeten, mijn allereerste radioshow was bij Cuba. Dus,
1: thank you.
2: Ja.
0: Ik denk, we kunnen het niet over die plaat hebben en hem niet draaien. Dus Alvaro, dankjewel. En we gaan luisteren naar Road Trips. Die staat op een van de drie nieuwe albums van Drake. En dat is het album Maid of Honor.

0: gebruikt door Lumi D voor No Letting Go van Wayne Wonder. En daarmee is het 5:09 geworden. Je luistert naar de mooie morning show op NPO Blend. De zon komt in ieder geval uit je speakers. En wij kijken hier naar buiten. We zitten nu in een studio in Hilversum. Misschien bereiden we ons voor op de hagel die vandaag gaat komen. Maar het ziet in ieder geval wat blauwer uit dan toen de ochtend begon.
1: Het ziet er wat lichter uit.
0: Ja. Jasmine, we wisselen een beetje om. We doen de power poko zometeen. Mm-hmm. Dat is een track waar je energie van krijgt. Van goede muziek krijg je energie.
1: Ja.
0: En het kan zomaar zijn dat je zometeen op je werk bent. Of onderweg naar je werk. Dus dan kan je die goede energie gebruiken.
1: Ja.
0: Nou, kortom, jij mag, als je nu luistert, altijd laten weten wat je wil horen als power poko. Vorige week hadden we het over vreemdgaan, over cheating.
1: Ja.
0: Waar gaat het deze week over?
1: Nou ja, goed. Ik ga een scenario voor je schetsen.
0: Oké, een scenario.
1: Ja, dus ik weet hoe ijdel jij bent.
0: Ben
1: dat
0: ik
1: mag
0: ijdel?
1: Je toch wel zeggen?
0: Echt?
1: Je stem staat erover.
0: Toch?
1: Ik ken jou als een man die een speciale case heeft voor zijn petjes.
0: Aha.
1: Ja. Maar goed, je bereidt je voor een feestje. Je had afgelopen weekend, ging natuurlijk los. Ik weet 100% zeker dat jij een uur voor de kast hebt gestaan. En gedacht, wat ga ik vrijdag aandoen, zaterdag, zondag aandoen.
0: Zeker.
1: Want ik sta daar voor al die mensen.
0: Ja.
1: Jij checkt je outfit, je hebt je outfitje bij elkaar.
0: Aha.
1: Je loopt daar naar binnen, helemaal fresh, sneakers, fresh, alles. De zaal in, schoon. Je ziet een leuke meid. Ze komt naar je toe.
0: Ja.
1: En wat doet zij? Ze stapt op je sneakers.
0: Je moet niet zitten aan mijn Nike's.
1: Well.
0: Gewoon zo pap op je nieuwe sneaker.
1: Op je nieuwe, schone, vers gepoetste sneakers.
0: En van waar is die van gemaakt? Is het zeg maar een Air Force One, dus dat glimmende leer?
1: Kijk,
0: of is het echt suede?
1: Daar ga je al.
0: Mesh.
1: It's fucked up.
0: De schoen is gewoon
1: vies.
0: Klaar.
1: Het is vies.
0: Ja. En je kan het niet schoonmaken.
1: Nee, wat denk je dan? Welke track komt er dan bij jou naar boven?
0: Move, B, get out the way. Get out the way, B, get out the way. Denk ik dan. Toch?
1: Nou, dat zou inderdaad kunnen, ja.
0: Dus dat scenario schetsen we nu voor je. Als je luistert naar NPO Blend, naar de morning show, willen we dus graag van je weten wat jij op dat moment doet.
1: Yes, welke track komt er dan in jou naar boven?
0: Ik ben heel benieuwd. The Fire van The Roots en John Legend hoor je nog. En hoe kan je ons bereiken om het te laten weten wat je dan kiest als powerpoko van vandaag?
1: Natuurlijk naar de NPO Luister-app.
0: Oh ja, en dan klik je op Blend en dan klik je op berichtje. Dankjewel alvast.

0: Doral Negens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
0: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
2: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
0: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Wat een prachtig weerbericht. Je luistert naar de morningshow op NPO Blend 3 over 9 en je hoort Montel Jordan met This Is How We Do It.

wordt ook een beetje relaxed van deze plaat van de Tribe Called Quest, Electric Relaxation. Stond op het derde album, Midnight Marauders. Dat is het album met al die gezichtjes erop, al die bekende rappers stonden erop. Alweer uit 1993.

0: Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wat zeggen we ook alweer, Jasmine?
1: Bon Simang.
0: Bon Simang, everybody. Hoe zeg je everybody?
1: Turende.
0: Turende?
1: Ja.
0: Turende, Bon Simang. Kiko ta kiko ketin.
1: Oh, wow.
0: Hey, je luistert naar de morningshow, zei ik al. En dit is dat moment, hè, waarop we gewoon een track voor je draaien. Gewoon om je een beetje extra energie te geven. Gewoon om je een beetje power te geven voor deze nieuwe dag.
2: Power.
0: Zomaar een power pokoe. We hebben een heel scenario voor je.
1: Ja, we zeiden het net al, hè, Q. Je bent natuurlijk dit afgelopen weekend helemaal losgegaan bij Nio en Ekan.
0: Ja.
1: En ik weet hoe ijdel jij bent. Dat mag ik ook zeggen tegen jou.
0: Ja.
1: Hè, dat jij een man bent die nadenkt over wat hij draagt.
0: Zeker.
1: En uitdraagt.
0: Ja.
1: Dus ik zag je al helemaal voor me. Helemaal uitgedacht. Dit ga ik aan doen. Dit petje bij die sneakers, bij dat shirtje. En je komt die zaal binnen.
0: Nieuwe schoenen.
1: Nieuwe schoenen. Helemaal fresh ben jij.
0: Fresh.
1: En je ziet daar een mooie dame. Zij ziet jou. Ze komt naar je toe. Je denkt, ai, gezellig. En voordat je überhaupt hola bonita of hey mooie meid of whatever kan zeggen, stapt zij met haar hakken op jouw
0: met
1: fresh
0: haar hakken, oh no.
1: Sneakers.
0: Deukje.
1: Oeh, deukje, viezigheid, alles. Want je weet hoe die zalen zijn.
0: Ja,
1: hè?
0: Plakkerig.
1: Dus plakkerig.
0: Ja.
1: Is vies.
0: Is bier, is cola.
1: Ja, dus jouw sneakers helemaal naar de Filistijnen.
0: Nee.
1: Ja.
0: Forever ever?
1: Forever ever. Yep.
0: Oh.
1: Jij kwam al. Het eerste track wat bij jou...
0: Wat me te binnen schoot voor dat scenario, ja.
1: Was move, bitch. Get out the way. Ja. Ja, nou, we hebben je gevraagd welke powerpoeken komt er bij jou naar boven. En Diana zegt, hit him up van Tupac.
0: Oh ja, met F.J.O.B.
1: Samira zegt, Beyoncé met Irreplaceable.
0: Irreplaceable, oh, die was me niet te binnen geschoten. Ook een goeie, ja.
1: Louise zegt, Big Sean met I don't fuck with you.
0: Ja,
1: en dan weet je ook het meteen
0: die niet helemaal kan uitspreken op de radio. Ja,
1: ja, dan weet je het meteen al klaar. En Nino zegt van de opposites, je moet niet zitten aan mijn Nike's.
0: Je moet niet zitten aan mijn Nike's.
1: Nou, ontzettend bedankt voor alle tracks die bij je naar boven schoten bij dit scenario. Degene die we gaan draaien,
0: ja,
1: komt van Martijn. En die heeft dan zeg maar de raw version.
0: Okay.
1: Toch, om maar even zo
0: de
1: te zeggen.
0: De raw version. Ja. Wat is de originele titel?
1: Fuck You.
0: Oh.
1: Van CeeLo Green.
0: Oh, en we gaan draaien?
1: De iets nettere versie.
0: Forget You.
1: Forget You.
0: Van CeeLo Green.
1: Yes. Overschoten bij dit scenario. Degene die we gaan draaien...
0: Ja.
1: Komt van Martijn. En die heeft dan zeg maar de raw version.
0: Oké.
1: Okay. Om maar even zo
0: the
1: te zeggen.
0: De raw version. Ja. Wat is de originele titel?
1: Fuck You.
0: Oh.
1: Van CeeLo Green.
0: Oh, en we gaan draaien?
1: De iets nettere versie.
0: Forget You.
1: Forget You.
0: Van CeeLo Green.
1: Yes.

0: zegt tweet and we can do something. Something, something, something. Benieuwd wat dat is? Beschuitjes eten of zo. Hey, dit is de Morning Show, 9:09. Ik heb mijn collega Siem er even bij gehouden. Bijgehaald.
1: Bijgehouden,
0: ja? Ja, ik weet niet waarom dat er zo uitkwam. Ik heb natuurlijk niet zoveel geslapen. Hè. Ik was bij het concert van Nio en Akon. Ik was de host daar samen met DJ Shen. En ja, dat was gewoon gezellig. Dus en toen moest ik terug van Antwerpen naar waar ik woon. Naar de hoofdstad.
1: En nu ben je weer hier.
0: Ja, maar ik vind het leuk en ik vind het gezellig. En ook met Jasmine, die komt zo weer terug. Maar ik neem even met jou de agenda door. Wat gebeurt er allemaal vandaag, 18 mei?
1: Nou, vanaf vandaag is dus die nieuwe serie Case Flodder te streamen op Videoland.
0: Oh, echt waar?
1: Het is een spin-off van natuurlijk de hitserie Flodder uit 1986.
0: Jasmine, jij kent toch iemand die daarin zit?
2: Ja, zeker. Mijn lieve collega'tje Guilaine van Ypres. Zij speelt de nieuwe Kees.
0: Oh ja.
2: Of althans, Kees Vlodder is haar moeder, Tatjana.
0: Tatjana, ja. die vroeger op alle posters stond.
2: Ja, ja. Oh, buurman, wat doet u nu?
0: Ja, ja. En is die dochter dan ook zo?
2: Ga kijken, zou ik zeggen.
0: Ja, oké.
2: Okay. Maar ze doet het fantastisch.
1: Nice. Ben jij ermee opgegroeid met Vlodder?
0: Vlodder was wel echt een ding, ja. Ja? Op het schoolplein moest je
2: stond op repeat, toch?
0: Moet je, ja, moest het gezien hebben. Het waren films, maar er was ook een serie.
1: Ik denk dat dat echt net nog voor mijn generatie was, denk ik. Ik denk dat ik daar net te jong...
2: Ik weet niet hoor, mijn broertje, die keek daar echt heel vaak naar. Die had het ook... We hadden het volgens mij ook op video... Band.
0: Weet je dat het oud is?
2: Dus ik betrapte hem er wel eens op dat hij er stiekem naar keek.
0: Oh echt?
2: Ja, ja, zeker.
0: Als kind al?
2: Ja, die en schatjes.
0: Alles wat met vrouwen te maken had op een best wel objectieve manier.
2: Precies.
0: Ja. Maar wel mooi en ook wel bijzonder. En ik weet nog, er kwam zo'n Flodderfilm uit met waar New York in zat. Dacht ik, oh, ik moet een keer naar New York.
1: Zit Trump daar ook niet in? Of was het niet...
0: Dat is Home Alone.
1: Nee, wacht.
0: Okay.
1: Ik dacht dat Trump daar ook in zat in die film.
0: Ga jij het googlen of gaan we nog een paar dingen noemen die gebeuren vandaag? Dat is ook wel leuk.
1: En ik zag ook dat het Internationale Museumdag is vandaag.
0: Ja, en wat houdt dat in? Want ik dacht dat je dan gratis naar het museum kon.
1: Nou, het is eigenlijk meer bewustwording ook van musea en de culturen eromheen. En gewoon
0: ze moeten blijven bestaan.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, maar toch wel, die denkt, nou, één dagje kunnen we toch wel gratis naar het museum. Maar als je wil promoten.
1: In september heb je dus ook de Internationale Museumweek. Ik weet alleen niet of dan ook.
0: Want je hebt toch ook dat ze walks doen en dat je 's nachts naar het museum kan en zo. Is dat deze of is dat dan de volgende in welke maand zei je?
1: Dat zou ik ook wel even moeten opzoeken.
0: Oké.
1: Okay. Ga het doen.
0: Vraag even GPT het even.
1: GPT
0: is ook een werkwoord tegenwoordig, hè? Zijn er nog andere leuke dingen vandaag?
1: Ja, verder is het vrij rustig vandaag. Dus ik zou zeggen, geniet gewoon lekker van je dag.
0: Doe dat!

0: je uithalen. En you, and you. Auw, auw, auw. Ja, To Whom It May Concern is natuurlijk... of To Whom This May Concern is het nieuwe album van deze Jill Scott die je hoorde. En ze komt daarmee met die tour, de To Whom It May Concern... Nee, To Whom This May Concern tour, komt ze naar de AFAS Live. En dat is op zaterdag 10 oktober. AFAS Live in Amsterdam, Jill Scott. We moesten nog wat dingetjes voor je uitzoeken. CM, je bent er weer bij. Wat heb je gevonden op de vragen die we hadden? En wat waren de vragen ook alweer?
1: Nou, de vraag was, wat is Museumweek? En zijn dan de musea wel gratis? Nou, Museumweek is dus van 26 september tot en met 4 oktober. Er zijn heel veel verschillende acties dan, heel veel verschillende activiteiten. Sommige musea zijn inderdaad gratis, andere passen hun kaartjes aan. Die zijn wat goedkoper, maar ondertussen ook allemaal leuke workshops, whatever. Dus dat is Museumweek.
0: Ja.
1: Dan over Flodder, want ik dacht dat dat dus in de film Flodder in Amerika, dat daar Trump in zat. Was niet zo. Ze waren in het Plaza Hotel. En dat is hetzelfde hotel waar Kevin in zat van Home Alone. En toen kwam je Trump tegen. Dus ik had toen twee dingen door elkaar gehaald. Dus ja, dat was het.
0: Dus het Plaza Hotel daar bij Central Park in New York. Een peperduur hotel. En in Home Alone zie je dus dat ze daarin zitten. Omdat het zo duur is. En dat flikken ze dus ook gewoon in Flodder.
1: Yep.
0: Flodder in Amerika heet die film. Ja, oké, zijn we weer bij. Dan het weerbericht van vandaag. Het is bewolkt en nat. Vooral in het noordoosten regent het. En later is er zelf kans op hagel en onweer. Wow, wow, wow, wow, wow. Maar er is ook af en toe zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Ja, het zou Nederland niet zijn als het gewoon niet vier seizoenen is op één dag.
2: Caribbean Classic.
0: De zon komt in ieder geval uit je speakers. Ik stond gisteren op het podium in Antwerpen samen met DJ Shan. We waren het voor- en middenprogramma van het concert van Akon en Nio. Nights Like This, dan gaan we niet iets van die twee draaien. Ik heb zo meteen nog wel nieuws over Nio voor je. Ik wil je wel iets vertellen. Maar we gaan er wel eentje draaien die we daar gedraaid hebben. Om ervoor te zorgen dat we niet te veel deden wat de jongens op het podium zouden gaan doen, draaiden we ook af en toe een Caribisch plaatje. En toen kwamen we op de allergrootste hits van Egyptian. En wel leuk, mensen zongen die gewoon enorm mee. Dus ik denk dat je hem ook wel kan meezingen waar je ook bent. Schuif die stoelen of die bureaustoelen even aan de kant en zing mee met Egyptian op zijn grote hit Hold You.

0: Artful Dodger en Craig David met hun allergrootste hit Rewind. Win the Crowd Stable, Selecta. Het is alweer bijna 9:45, joh. Wat vliegt de tijd. Maandagochtend, 18 mei vandaag. Ik weet niet of je erbij was, maar Nio en Ekan deden 2 concerten in Nederland en daarna nog eentje in België. Vrijdag en zaterdag waren ze in de Ziggo Dome in Amsterdam en gisteren waren ze in wat nu de AFAS Dome heet in Antwerpen. Bij het laatste concert gisteren dus stond ik samen met DJ Shen als het voorprogramma en heel bijzonder. Die Amerikanen vonden het zo leuk dat ze zeiden van ja, doen jullie ook maar het middenprogramma. Dus we stonden daar lekker lang op het podium. Achter me zaten de vrouwen van Nio. Daar wil ik je een andere keer nog wat meer over vertellen. Want ik heb één van die vrouwen gesproken. Hele leuke vrouw. Maar nu wil ik eigenlijk even met je praten over iets dat ze deden op het podium. Dus dan Nio in dit geval. Want dat is eigenlijk een soort van versus. Want Nio en Ekan hebben maar één song samen. Dat is ook wel grappig. Want dit concert is natuurlijk hartstikke bijzonder van die twee. Maar ze hebben alleen Play Hard als enige track samen. Anyways. Nio heeft voor heel veel artiesten geschreven. En zelfs voordat hij zelf als artiest dingen ging doen. Als solo-artiest, zeg maar. Heeft hij gewoon heel veel geschreven voor artiesten die wij ook draaien op NPO Blend. Denk maar aan de track Take a Bow van Rihanna. Of nog eentje van Rihanna, Unhappy, heeft Nio ook geschreven. Een hele grote en een van mijn favorieten. Let Me Love You van Mario is gewoon geschreven door Nio voordat hij een superster was. With You van Chris Brown komt ook uit de pen van Nio. Nou, is toch crazy? En er is één song die ik voor je wil draaien. Dat is Irreplaceable van Beyoncé. Die had hij voor zichzelf kunnen houden. Maar er is een goede reden dat hij die ook aan een andere artiest heeft gegeven.
1: Yeah, I wrote it with the intention of singing it myself.
2: Yeah.
1: And it was one of those things. Where it's like, okay, have you ever been in a situation where it's like everything is right, but something is just not right? And we finished the song and we're like, we knew right away, like, this is a hit. This is we got something with this, but why don't we love it like we want to love it?
3: Mm-hmm.
1: And we realized it's because this song needs to be sang by a woman. This is not a man's song.
3: Wow.
1: It's a great song. It's a great lyric. The track is great. But a man singing this just comes across kind of mean.
0: Ja, hij vertelt dus ook tijdens een concert, ook tijdens een solo-concert, vertelt hij dus dat hij die plaat heeft gemaakt. Zingt hij ze ook voor je? Dan hoor je gewoon, oh ja, dat komt echt van hem, Nio. Nog even naar deze track. Ik ga hem zo voor je draaien. Irreplaceable. Er was nog iets. De lyrics vond hij ook iets te mannelijk, zeg maar, als ze door een man zou worden gezongen. Het was beter voor een vrouw.
1: You know, right. I can have another you in a minute. Matter of fact, she'll be here in a minute. Yeah. Like, no woman wants to hear that.
0: No woman wants to hear that. Maar van een vrouw kunnen we het hebben. Irreplaceable van Beyoncé op NPO Blend.

0: Queen Bee, Sasha Fierce, Beyoncé met Irreplaceable. Ja, ik heb meteen de grootste Beyoncé-fan bij Blend erbij gehaald.
1: Ja, ik dacht, ik hoorde dit. Ik moet er even bij komen.
0: Goedemorgen, Jamie.
1: Goedemorgen, jongens.
0: Jij was ook bij het concert van Nio en Akon, toch?
1: Godsamme, ja.
0: Waar was je?
1: Zaterdag in de Ziggo Dome.
0: En hoe was het?
1: Dat was het concert waar we kaarten voor hebben weggegeven een week lang hier bij Blend.
0: Oh ja.
1: Dus zometeen ook nog even een uitgebreide recensie van een aantal prijswinnaars.
0: Oh, dat is leuk.
1: Maar ja, je bent er zelf geweest.
0: Ja. Ja.
1: Als je er niet bij bent en je hoort al deze gesprekken, dan hoop ik dat je echt FOMO hebt. Want ja, dit was krankzinnig.
0: Zijn mensen gewoon lekker aan het maken voor iets dat al voorbij is? Nou, ze zullen wel terugkomen ooit.
1: Ik was op zich best enthousiast over Jean-Paul een paar weken geleden.
0: Ja.
1: Ik wil ook echt genoeg puntjes die ik niet tof vond. Maar als je dat nu in perspectief zet met Akon en Nio.
0: Ja. Ja,
1: Jean-Paul was echt een 2.
0: Oh ja, en
1: dus
0: dit?
1: Dat zegt, ja, dit was een dikke 9,5 hoor, wat mij betreft.
0: Nice Like This heet de tour.
1: Ja.
0: Ze hebben maar één track samen, Play Hard. Dus in het begin denk je, hè, wat wordt dit voor concert dan?
1: Ja, en gaan ze het afwisselen? Gaan ze dingen samen doen?
0: Ja.
1: Ik vond dat ze het echt heel leuk deden. Heel veel interactie, battles. Je zag echt dat ze het elkaar gunden ook, weet je wel. Ze zaten elkaar nergens echt in de weg.
0: Nee.
1: En volgens mij ook wel een beetje vergelijkbaar qua grootte, toch? Als je kijkt naar het aantal hits en de impact dat ze hebben gemaakt. Ja, ik vond het een heel evenwijdig, of hoe zeg je dat? Zeg maar
0: gewichtig. Evenredig.
1: Ja, evenredig verhouding daar.
0: Ik moet wel één ding zeggen, want ze hebben even grote hits.
1: Ja.
0: Maar ik vroeg aan het publiek wie ze gekomen voor Nio. En wie is er gekomen voor Akon?
1: Ik heb het idee dat mensen wel voor Nio zijn gekomen.
0: Ja, ja, heel erg.
1: Maar ik zie ook in de recensies van, we kwamen voor Nio. Maar Akon was de man die de party maakte daar.
0: Hij is wel gek, hè, wat hij allemaal doet.
1: Ja, maar goed ook, hè?
0: Mag ik het beschrijven en dan kan je even zeggen of dat ook in Amsterdam gebeurde.
1: Ja.
0: Ik was dus in Antwerpen gisteren.
1: Ja.
0: Hij was op een soort van, wat je ook bij Marokkaanse bruiloften ziet. Weet je wel, dat mensen worden gedragen op een soort van vlot.
1: Ja.
0: En dat heeft hij gedaan. Hij heeft op het publiek gestaan en water over zichzelf heen gegooid.
1: Ja.
0: En hij zat in die bubbel.
1: In die hamsterbal.
0: In die hamsterbal. Dat was toch echt een ding.
1: Hè, maar dus dat begrijp ik niet helemaal. Want ik zag inderdaad de beelden uit Engeland en zo, dat hij in die bal over het publiek heen liep en zo.
0: Ja.
1: In Amsterdam heeft hij dat niet gedaan.
0: Oh.
1: En ik zag een interview van Nio, waarin hij zei, ja, daar hebben we het over gehad. En hij doet dit vaker tijdens festivals en zo. Maar toen heb ik gezegd, ja, dat moet je gewoon niet doen. Want die bal zakt veel te vaak door het publiek heen. Je bent gewoon te zwaar. Je bent op leeftijd, weet je wel. Dat moet je gewoon niet meer doen. Dus toen hebben ze afgesproken, nou, laten we dat dan niet meer doen. Maar ik denk dat hij het zo gemist heeft, dat hij in Antwerpen dacht, ik pak die fucking
0: bring the ball back.
1: Gewoon pak die,
0: I'm a bubble boy.
1: Ja. Ja. Ja. Pak dat apparaat erbij, we gaan dat ding weer opblazen.
0: Maar je ziet ook echt, want hij
1: zit, ging dus, het goed?
0: Het ging tamelijk goed. Maar er wordt dus een man van in de 50.
1: Ja.
0: Zit, de hele tijd wordt hij omgedraaid. En weet je, hij valt elke keer om, zeg maar. Ja. Je ziet hem soort van omhoog krabbelen.
1: Maar je hebt echt beelden dat hij met die bal het publiek induikt en bam, gelijk naar de grond. Weet je wel? Dus ja, dat is lullig.
0: Ja.
1: Het idee is leuk, hè? Dat je gewoon over het publiek heen wandelt.
0: En ik heb nog nooit een artiest dit zien doen.
1: Nee, en ook wel lekker dat je dus niet, hè, als je daar in het publiek staat, ineens een hele zware man boven je. En dat je die, maar dat je gewoon zo'n bal wat redelijk makkelijk vast te houden is en zo, weet je wel. Dus het idee is hartstikke leuk.
0: Super.
1: Maar het geeft ook wel aan dat zij gewoon heel goed nagedacht hebben over die show. He, het klopt echt van begin tot eind. Maar dat er ook nog wel ruimte is voor wat gaan we vandaag doen.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik vet.
0: Ja. Nou ja, je hoort er zo meteen nog wat meer over in Jamie's Jams. Want Jamie die neemt een stokje over om 10 uur.
1: Yes.
0: En je gaat dus luisteraars spreken die ook geweest zijn.
1: Ja, zeker. En kijken of die net zo enthousiast zijn als wij.
0: Ja, en wat is je volgende concert? Wat staat er in de agenda?
1: Ik denk dat Bruno Mars wordt.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Heb je ook kaarten voor gevonden?
1: Ja, zeker. Ja,
0: die uitverkochte concerten.
1: Ze noemen me niet voor niets de Hosselman.
0: De Hosselman. Ik ben de Hosselman. Zeg, ken de Hosselman. De Hosselman. De Hosselman. Zeg, ken jij de Hosselman? Die hoor je op NPO Blend.
1: Wauw.
0: Oké, Jamie, superleuk. En welke artiest er centraal staat in je show, dat horen we zo meteen, toch?
1: Ja, zeker. Een grootheid.
0: Kortom, blijf lekker luisteren naar je favoriete radiozender. Dit is NPO Blend. Ik heb er nog eentje voor je voor de headlines van 10 uur. Het is de voorloper van de tikkie, zeg maar. Je moet meebetalen aan de dingen die je samen nuttigt. I Got Five On It van de Loonies.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS.
1: Jamie's Jams met de muzikale energie voor een gloednieuwe werkweek. Goedemorgen, Shanice en TLC coming up naar deze van Jay-Z.

die Lunense waterval, 15 meter. Ik weet niet of je die wel eens gezien hebt. Het is een soort trap. Is niet te vergelijken met de natuurwonderen in Azië of Amerika natuurlijk. Het liedje van TLC ging trouwens ook heel ergens anders over, maar daar ga ik je niet meer lastig vallen deze maandagochtend. Oh, het is 10:15. Hoe gaat het met je? Ja, weekend voorbij gevlogen natuurlijk, zou je altijd zien.

0: De vibe daar was gewoon goed. Iedereen had energie, iedereen zong mee.
1: Sfeer en performance kregen van ons sowieso een dikke vette 10.
2: NPO Blend, home of classic R&B, hip-hop en soul. Het zijn de artiesten waar je mee bent opgegroeid. En voor heel veel mensen, waaronder ik zelf, zijn Nio en Akon twee van die namen. Absolute hofleveranciers van de hits in natuurlijk voornamelijk de Zero's. Ja, ik bedoel, je luisterde Nio als je liefdesverdriet had. En als je de blitz wilde maken, dan had je een ringtoon van Akon vroeger op het schoolplein, toch? Dus ja, toen we zagen dat deze twee helden samen gingen toeren, hebben we hier bij Blend natuurlijk gelijk tickets voor je gefixt. En afgelopen zaterdag was het dus zover. Absoluut een van de leukste concerten waar ik ooit ben geweest. Dat kan ik je wel zeggen. Het was een waanzinnige productie. Vol danseressen, fantastische achtergrondzangers en zangeressen. Een geweldige liveband. En ja, dan al die hits die je kent, hè. Een So Sick inderdaad, een Locked Up, een Smack That. Allemaal in hoog tempo achter elkaar. Ze vlogen dat podium over als twee beste vrienden die elkaar echt alles gunnen. Zaten elkaar geen moment in de weg. De zitplekken in de Ziggo Dome, die waren voor de sier, want iedereen stond. Ja, ook echt zo. Zelfs beveiliging danste mee. En ja, echt sorry voor de FOMO. Weet je, als je de kans krijgt om deze twee, het liefst in deze combinatie ook, een keer live te zien, dan moet je dat niet aan je voorbij laten gaan. En als je benieuwd bent naar de beelden, check dan vooral even @NPOBlend op Instagram voor een uitgebreid verslag. Ja! Weet je, ik kan het wel vet vinden. Zoals ik zei, we hebben een week lang kaarten weggegeven hier in Jamie's Jams voor dat concert. En dan vraag ik me toch af, wat vonden Blend-luisteraars Chris en Kylie ervan?
0: Het concert van Nio en Akon was geweldig. Live band ook nog, alles was gewoon helemaal tip-top. Leuk ook hoe ze nummers van andere artiesten die ze hebben geschreven of hebben geproduceerd meededen. Iedereen zong mee.
1: Ja, Nio's zangkwaliteit en die van zijn achtergrondvocalisten, ongekend. Maar die sexy danseressen op het podium? Wauw. Vrouwen hadden sowieso spijt dat ze hun mannen hadden meegenomen naar de show. Wij zijn schoor en happy naar huis gegaan.
0: Thanks, Jim.

vaak kijk jij op je weer-app? Want ik heb vorige week een keer gekeken. Toen zou het komend weekend 29 graden worden. Keek ik gisteren, zou het regenachtig en 23 graden worden. Zo snel kan het gaan. Als ik nu kijk, dan zie ik dat het vandaag regenachtig is. Maximaal 16 graden. Morgen ook zoiets. Maar vanaf woensdag gaan die temperaturen omhoog. En zoals het er nu uitziet, vanaf vrijdag 26 graden met zon. En temperaturen die volgende week op kunnen lopen tot 30 graden. Hey, is dat even lekker. Ja, het verandert wel met de minuut. Hè? Dus garantie tot het einde van dit radioprogramma. Het is Blend met Joe Public.

prachtig kunnen. Uiteraard gaan we dat zo meteen doen. Sterker nog, we gaan er even vuistdiep induiken. Blend Memories komt eraan, je dagelijkse trip down memory lane. Het jaar, zal ik het alvast verklappen, is 1988. En dat is natuurlijk een iconisch jaar, een bijzonder jaar op allerlei vlakken. En ze komen allemaal voorbij, we duiken er zo meteen even goed in. Je krijgt ook Beyoncé Love on Top zo meteen. Net als Georgia Smith en eerst Busta Rhymes.

0: 5 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven 2 afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het nieuws.
2: Only. We zitten er bovenop, net als in Pony van Ginuwine. En eerst een pareltje van Queen Bee.

0: van de Essentials van Miss Lauryn Hill. Last One. Hoor je alleen hierbij Blend.
1: Blend Memories.
0: Oh, het is de tijd om even wat dieper in een bijzonder jaartal te duiken. Doe je ogen dicht en visualiseer. Het is 1988.
2: TV.
0: Is het jaar dat we kennis maakten met John McClane. Een agent die op zijn blote poten een hele wolkenkrabber vol terroristen uitschakelde. Lauryn Hill, Last One. Hoor je alleen hierbij Blend.
1: Blend Memories.
0: Oh, het is de tijd om even wat dieper in een bijzonder jaartal te duiken. Doe je ogen dicht en visualiseer. Het is 1988.
2: TV.
0: Is het jaar dat we kennis maakten met John McClane. Een agent die op zijn blote poten een hele wolkenkrabber vol terroristen uitschakelde.

0: 1988, ook het jaar van die kopbal. Hè? De kopbal van Ruud Gullit of die waanzinnige goal van Marco van Basten in het collectieve geheugen van voetballiefhebbend Nederland. De winst op de Sovjet-Unie in de finale van het EK.
1: Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven.
0: Music. 1988, wat een heerlijk muzikaal jaar was dat, hè? Public Enemy, Michael Jackson op zijn prime en New Jack Swing coming up met Bobby Brown als een van de fakkeldragers. Let's go back, my prerogative is here.
2: And memory.

je dat bizarre verhaal meegekregen van die vrouw die een paar weken terug langs het huis van Rihanna reed en daar ineens op los begon te schieten? Ja, dat is echt totaal krankzinnig. Rihanna was ook thuis, hè, met haar man A$AP Rocky. Haar moeder was er ook, een nanny, een huishoudster en hun drie kinderen. Ja, dan denk je, nou, dan moet je net A$AP hebben, weet je wel. Die beschermt zijn familie at all cost en dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar het was echt Rihanna die de held was in dit verhaal, want er komen steeds meer details naar buiten over wat daar nou precies gebeurd is. En Rihanna die zou op iedereen zijn gedoken. We worden beschoten! Op als een soort, ja, schild om de familie heen gevouwen. Dat is toch krankzinnig.

NPO Blend met de throwback 702. Where my girls at 10 voor 12. Bijna tijd om die eerste lunch van de week te gaan klappen. Ja, ik weet niet, wat heb je mee? Ga je voor een fruithappie? Heb je lekker staan koken gisteravond? Pakken we iets uit de kantine? Of moet je door? Kan natuurlijk ook, hè? Maar neem even dat moment om tot rust te komen. Dan draaien wij de muziek voor je, waar je ja, hopelijk heel blij van wordt. Will Smith, Kelly's en Ice Cube voor je op de line-up. Ja, en we gaan een nieuwe zoektocht starten. Daar heb ik je ook even voor nodig zometeen. Een minuutje van je tijd, als je dat met me zou willen delen. Via de NPO Luister-app gaan we namelijk een nieuwe zoektocht starten in Blend Essentials. Een belangrijke zangeres deze week in de spotlight. Vorige week was het Twista. Wat zijn nou zijn 5 meest iconische tracks? Mocht je het gemist hebben, doen we zometeen even een kleine

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense drone-aanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste drone-aanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met alle kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS.
1: Over 12, eet smakelijk als je aan het lunchen bent. Wij verzorgen de soundtrack voor je. Met zometeen Blackstreet en eerst Will Smith. Getting jiggy with it.

Essentials gaan we op zoek naar 5 tracks van een bepaalde artiest, een bepaald duo of een bepaalde groep die eigenlijk zo iconisch zijn dat als je een beetje wil kunnen meepraten, dat je die 5 tracks wel moet kennen. De 5 belangrijkste uit de carrière. Moet je denken aan, nou ja, een grote hit, de doorbraak, iconische samenwerking, misschien een fan favorite of een track waar ze gewoon heel veel impact mee gemaakt hebben. En afgelopen week stond de snelste rapper ter wereld, de man die dat record in 1992 op zijn naam zette, in de spotlights. Het gaat om Twista. Mocht je het gemist hebben, dit zijn volgens jou zijn 5 meest iconische tunes.

0: Weekend Essentials.
1: Hey, stel even lekker hè, Black Street, You Blow My Mind. Je luistert Jamie's Jams, Jill Scott coming up. Ja, en zeg je R&B, zeg je hip-hop en ga je terug naar de 90s en de zeros, dan was deze vrouw er eigenlijk altijd, hè. Haar muzikaliteit ooit meegekregen vanuit de kerk vroeger. En in 94 officieel getekend bij een gigantisch groot platenlabel, waar ze nou niet alleen zelf achter de microfoon kroop, maar ook tracks schreef en produceerde voor artiesten als Mary J. Blige en Usher. En dat allemaal terwijl ze getrouwd was met hiphop-legende Biggie. Ja, dan weet je wel over wie we het hebben, denk ik. Het gaat om Faith Evans. Deze week in de spotlight, als het gaat om Blend Essentials. Betekent dat we op zoek gaan naar haar 5 meest iconische tracks. En ik kan me voorstellen dat je daar misschien even over na moet denken. Ze heeft vaak de refreintjes verzorgd op grote hits. Maar ze heeft zelf ook echt hele iconische tracks gemaakt. De vraag is een beetje, ja, wat zijn nou de tunes die bij je omhoog komen? Welke 5 tracks zijn zo iconisch dat we ze absoluut niet mogen overslaan? Laat het even weten. Kan gratis via de NPO Luister app. Als je dat ding downloadt, dan vind je daar al het moois dat de Nederlandse publieke omroep te bieden heeft. Waaronder deze mooie radiozender NPO Blend. Kun je altijd fragmenten vinden en nieuws checken. En dus ook berichtjes sturen. De NPO Luister app, die heb je nodig. Dan hoor je de eerste suggestie, die wellicht van jou komt, zometeen voorbij komen. En heb je een bijdrage geleverd aan de lijst.

0: Essentials.
1: Oh, wel lekker, hè? Janet Jackson en Nasty. Je luistert de NPO Blend. En thanks voor alle berichtjes via de NPO Luister-app. Dat is de app waarmee je altijd naar Blend kan luisteren en ons berichtjes kan sturen om bijvoorbeeld mee te praten als het gaat om Blend Essentials. De wekelijkse zoektochten naar de 5 meest iconische tracks van een andere superster. Ja, deze week hebben we Faith Evans in de spotlight staan. Faith Evans, wat een tof wijf vind ik dat. Ja, verantwoordelijk voor heel veel hitjes. Ook hitjes waar je het misschien niet van verwacht, omdat ze gewoon achter de schermen meegewerkt heeft. Maar we zijn deze week echt even op zoek naar haar 5 meest iconische tunes. Er komen echt zo ontzettend veel verschillende tracks binnen. Dat vind ik leuk, want iedereen kent de grote hits. Maar er zijn natuurlijk ook tracks ja, die minder goed, minder snel een grote hit zijn geworden. Waaronder de suggestie die Darnell doorstuurt via de app. En dit was haar debuutsingle volgens mij, hè? Ja, hier begon het allemaal mee in 1995. Lekker die soul-invloeden die erin zitten. Gewoon die relaxte R&B-vibe. Tune over het herstellen van een gebroken hart. Nou, dat zijn altijd onderwerpen die het goed doen natuurlijk. Dit is wel een binnenkomertje. En ook goed om deze als eerste toe te voegen. Faith Evans, You Used to Love Me.
0: Blend Essentials. 1.

0: It Depends. Je luistert de NPO Blend, 10 voor 1. Het moment dat ik normaal Sianne altijd als een vrolijk meisje voorbij zie huppelen.
1: Een vrolijk meisje?
0: Ja, Sianne is een vrolijk meisje. Of is dat denigrerend? Nee. Een vrolijke vrouw.
1: Ja.
0: Dan voelt ze zich weer oud, Jamie, als ik dat zeg. Ik ken Sianne een beetje.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik moet zo op mijn woorden passen. Je wil gewoon iets lief zeggen.
1: Ik snap het.
0: Maar je hoort nu het... nu ga ik oppassen. Het hele fijne, zoete stemgeluid van bijna naamgenoot Jamie Joy.
1: Ja, verwarrend, hè? Van Jamie's Jams naar Jamie Joy.
0: Ja, dat komt een beetje op hetzelfde neer, toch? We proberen allebei plezier te maken.
1: Zeker, ik trek het gewoon door.
0: Jij hebt het alleen echt in je naam zitten. Dat is toch fantastisch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Geaffirmeerd.
0: Hey, maar voor de eerste keer volgens mij, toch? Dat je hier bij Blend een radioprogramma gaat maken.
1: Ja.
0: En hoe voelt dat dan?
1: Oh, ik heb er zoveel zin in. Dit zijn echte tunes die ik voel in hart en nieren.
0: Oh yeah.
1: Dus ik heb echt... Ik ga de beste classics delen. En een live concert houden hier in mijn eentje in de studio.
0: Oké. Wel met de microfoon uit.
1: Ja, die gaat uit.
0: Wat moeten mensen over jou weten?
1: Ik weet niet of ik morgen nog een stem heb.
0: Ja, maar je moet die 2 weken doen, dus hou je een beetje in. Maar wat moeten mensen over jou weten?
1: Oh, over mij weten?
0: Ja, even een gek feitje. Dat je denkt, ja, dit is echt classic. Dit vergeten we nooit meer.
1: Kijk, ik heb een popcornverslaving gehad.
0: Gehad?
1: Ja.
0: Dat vind ik heel interessant. Hoe kom je daarvan af?

0: echt niet meer. Maar ik at 4 jaar lang minimaal 1 zak popcorn per dag.
1: Wat?
0: En ik was echt chagrijnig als dat niet...
1: Zoet of zout? Of alles?
0: Zout.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Heel veel vocht vast.
1: Je nieren waren er ook niet blij mee.
0: Dat denk ik niet.
1: Dus die eerste weken met een relatie nog stiekem in de kast. Even een zakje voor echt. En dan dacht je, nou, dit is ook treurig.
0: Dat ga ik niet meer.
1: Ja, oké. Okay. Maar je bent er vanaf. Dat is knap.
0: Ja, hè?
1: Ja. Heb je het moeten afbouwen of was het cold turkey?
0: Nee, cold turkey.
1: Wauw. Kijk, dit

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaten. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

komt eraan. En ook die ene love song, waardoor je spontaan, ja, het gevoel krijgt dat je midden in een ingewikkelde relatie zit. Tenminste, dat had ik wel vroeger toen ik hem hoorde. Ik had ineens een hele ingewikkelde relatie en ik had niet eens een relatie. Ik zong de track keihard mee als tiener voor de spiegel in mijn kamer. En ik wilde spontaan een muur met blauwe graffiti erop. Ik ben benieuwd of je weet over welke track ik het heb. Zo ja, laat het me weten in de NPO Luister-app. Dat vind ik heel gezellig. En ik zie daar ook een berichtje binnenkomen van Melanie. Die zegt, hey, waar is Siana? Geen paniek, die is lekker met vakantie. Ik ben Jamie Joy en ik snap dat je even moet bijkomen van dit nieuws op je maandagmiddag. En denkt, hey, wie is die meid nou? Oftewel, who's that girl? Eve hoor je nu bij NPO Blend. About that time, yeah.

Too Fast. En ik kan me zo voorstellen dat je rechtervoet net wat dieper dat gaspedaal indrukt als je deze track hoort. Maar doe dat nou niet. Kost je een hoop geld. Het is vandaag echt zo'n typisch Nederlandse dag, waarbij het ene moment het zonnetje in je gezicht schijnt en het andere moment ben je kletternat door de regen. 15 graden, kans op matige regen. Ik weet nooit wat ik aan moet doen dan op zulke dagen. Tip van mij, doe veel laagjes aan. Kan je altijd wat uittrekken, ja, als het je toch wat te warm wordt. Zit je in de auto, dan heb je een kwartiertje vertraging op de A1... tussen Amsterdam en Amersfoort en ook richting Apeldoorn. En als je op de A9 de flitser hebt gepakt, ja, dan zou je willen dat je die gemist had. Angie Stone daarentegen, die wenst

Niet bij Siana, maar met Jamie Joy. En ik luister zelf regelmatig ook naar Blend, maar de afgelopen dagen extra veel. Ik wilde toch een beetje meer inkomen in de show. En wat gebeurde er? Ik kreeg een melding op mijn telefoon. Op basis van je koptelefoongebruik heb je het aanbevolen limiet voor geluidsblootstelling overschreden. Dat is

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En dat wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

je natuurlijk bij Blend. En ik zag gisteren een interview van Matthew McConaughey. En hij werd geconfronteerd met een collega die overleden was. Iemand zei, hey, wat vind je ervan dat hij er niet meer is? En hij reageerde, oh no, his soul moved on. En dat vond ik zo'n eye-opener. Niet van, oh, hij is overleden, hij is dood. Nee, zijn ziel is verder gegaan. En zo kijk ik nu ook naar Michael Jackson. Of misschien geloof jij juist wel dat hij nog leeft, hè? Dan ben je sowieso niet de enige als je dat denkt. Er zijn een hoop lookalikes, maar eerlijk is eerlijk, er is maar één king of pop. En over royalty gesproken, Queen Bee heb ik voor je klaarstaan. Maar eerst een ander.

Land met Jamie Joy, want Sienna is lekker op vakantie. En als je normaal iedere middag naar Sienna luistert, is het misschien even wennen. Jij kent mij nog niet, maar ik ken jou ook niet. En dat wil ik wel graag. Wat doe jij op maandagmiddag?

vast niet te vertellen. En as we speak zijn de opnames van het tweede seizoen van Ashanti en Nelly. We Belong Together in volle gang. En ik hou zo van deze twee. Ik ben echt een sucker voor die love stories. En als zij samen gaan toeren, hey, daar heb ik serieus geld voor over, hè. Je hoort ze nu samen met Ekan, Body on Me, bij het enige radiostation. Met natuurlijk de allerlekkerste hip-hop, R&B en soul classics. Blend.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden de belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort. Bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: samen.
1: We beuken samen je middagdip de deur uit.
2: Iedere werkdag spelen jij en Siana samen een spel, de uithaal. En ik ga dit ook gewoon met je doen, want ja, daar wacht je op, toch? De hele middag. Ik laat je zo meteen 1 seconde van een legendarische uithaal horen. En als jij weet wie dit is, laat het dan weten in de NPO Luister-app met een berichtje of een voice-memo. Want het kan ook dat je denkt, hey, ik ken die tune en kan hem helemaal meezingen, maar ik weet gewoon de naam van de artiest of de track niet meer. Dan zing je het gewoon in. Ik vind het allemaal prima. Ik ben gewoon benieuwd of jij hem herkent. Ben je ready? Want hier komt-ie. Ja, zo snel gaat dat. Hoorde jij gelijk wie dit was? En nog beter, uit welke track deze uithaal kwam? Laat het weten in de NPO Luister-app. Blend.

weer bij Blend. En iedere werkdag kun jij met Siana meespelen met de uithaal. En die heb ik vandaag ook gewoon voor je gedaan. Het gaat om deze artiest. Luister nog een keer goed. Ja, dat was heel kort, hè? Maar ja, zo kort is dit spel dus, de uithaal. Toen ik voor het eerst deze artiest hoorde, dacht ik dat het een vrouw was. En ik was niet de enige, want Charissa zegt in de NPO Luister-app... Is dit Mariah Carey? Nee, dat was het niet. Usher zie ik ook voorbij komen. En Jeremy, die zit voor de helft goed. Die zegt, is het Maxwell met Pretty Wings? Geen Pretty Wings, maar wel Maxwell. Get to know ya. Hoor je nu bij NPO Blend. Misschien heb ik het iets te moeilijk gemaakt. Morgen een nieuwe kans, want dan ben ik er weer tussen 1 en 4.

kopen. Tegenwoordig denk ik toch nog een keertje na, want je weet het gewoon niet. Het zal je maar gebeuren. Iemand stopt iets in je drinken en je bent er gewoon helemaal af. Helaas maken heel veel vrouwen dit mee. En zo ook Eve. Ja, ik heb het over Eve. Tijdens een afterparty van de VMA's lag ze er helemaal af omdat iemand wat in haar drinken had gedaan. En er was één vrouwelijke artiest die haar te hulp schoot. Ze hadden elkaar nog nooit ontmoet. Maar deze vrouw twijfelde geen seconde om te helpen. Ze zei tegen mensen dat ze water moesten halen, hot sauce en wit brood. She saved my life, zegt Eve in een interview. En ze heeft het over Janet Jackson. En ik gun iedere vrouw zo'n vrouw als Janet Jackson in je buurt. Ik heb nog meer respect voor haar gekregen dan dat ik al had. Je hoort haar zo met Rhythm Nation, maar eerst Champagne.

0: Janet Jackson met Rhythm Nation hoorde je bij NPO Blend. Dit was mijn eerste dag invallen voor Sianna. En de komende twee weken hoor je me nog steeds tussen 1 en 4. Maar het is nu tijd voor Serginho en Howard om het over te nemen. Wat gaan jullie doen vandaag?
1: We gaan sowieso Bridge the Gap doen, Howard.
2: Sowieso 2 uur lang plezier.
0: Gezellig.
2: Ja, ja,
0: nou, dat is het. Gewoon
2: ja, plezier.
0: Dat
2: is precies wat het is.
0: Meer heb je niet nodig.
1: We gaan gewoon een leuke show ervan maken weer. En we hebben een vraag, want we hebben zometeen een request.
2: Ja, afgelopen weekend was het hartstikke druk. Je kon overal naartoe, naar de Bijlmerrun. Je kon naar de Rollende Keukens. Je kon naar een concert van Neon en Eken. Het was echt crazy. Mijn vraag is, welk nummer past bij datgene waar jij naartoe bent gegaan?
1: Dus laat de soundtrack van jouw weekend.
2: De soundtrack van je weekend. Laat het weten en dan kiezen wij een mooie uit en die laten we horen.
0: Je hoort het aanwezig in de NPO Luister-app. Ik heb nog 1 track voor je klaarstaan van Donald Jones. En dan hoor je Serginho en Howard.

0: Enzo.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS.
2: Een hele goede middag.
3: Hallo, hallo.
2: Maandag 18 mei en het is weer tijd voor Bridge the Gap.
3: Zo is het.
2: Je hebt nog een half uur de tijd om je stem uit te brengen op 2 opties in Goed Gejat. En vandaag gaat het om niemand minder dan Funkadelic met Not Just Knee Deep.

0: er ook een classic van gemaakt.
1: Uh-huh.
0: Dus ja, ga snel stemmen. En misschien hoor je hem dan zometeen terug, jouw keuze.
2: NTR, Serginho en Howard.
0: Sabri komt eraan met Loved You. Maar eerst heb ik Toni Braxton voor je klaarstaan. He wasn't man enough.

0: Dit is Bridge the Gap.
1: Goedemiddag, het is maandag 18 mei en je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met Serginho en Howard.
2: Yes, yes.
1: Howard, how you doing?
3: Ja, wel goed eigenlijk. Een bijzonder lang weekend achter de rug. Want ik had een voorstelling en daarna 2 dagen niks. Dus dat was heel erg fijn.
1: Heb je niet vaak 2 dagen niks?
3: Ik heb niet vaak 2 dagen niks.
1: Oké.
3: Ik heb soms 1 dag niks. Maar 2 dagen achter elkaar niks is zeldzaam.
1: Oké, je bent dus wel toe aan een vakantie misschien wel.
3: Ja, maar die gaat ook gebeuren eind van de maand.
1: Oh,
3: dus
1: Oké dan.
3: Ik even weg.
1: Oké, waar je naartoe gaat, dat houden we nog even geheim.
3: Precies.
1: Tegen die tijd...
3: Dan gaan we dat revealen.
1: Hey, ja, de afgelopen...
3: Jij dan?
1: Ik.
3: Die stress met je osso?
1: Ja, we zijn bezig. Bijna ready
3: om... Maar is het einde in zicht?
1: Ja, dat wel. Okay. We zijn wel bijna ready om te gaan verhuizen. Mm-hmm. Dus ik hoop ongeveer met een maximaal... een 1,5 week daar te wonen.
3: Deze maand gewoon?
1: Ja.
3: Oké.
1: Okay. Dus het is mooi opgeschoten. Afgelopen weekend alle kamers geverfd. Mm-hmm. Dus ja, het is eigenlijk nu een kwestie van even schoonmaken. Goed even deep cleanen, alle stof weg.
3: Ja, precies. Ja.
1: En dan de spullen daarheen brengen. En dan zijn we in het huis.
3: Lekker, man.
1: Ja, man. Lang op gewacht.
3: Heerlijk.
1: Lang mee bezig geweest ook.
3: Maar het is toch relatief snel gegaan.
1: Nou ja, het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Zeg maar, het proces van kopen duurde best wel lang.
3: Ja.
1: Documenten verzamelen, aanleveren. Mm-hmm. Wachten op een akkoord.
3: Ja.
1: Ja, notaris. Al die dingetjes, dat heeft eigenlijk vanaf maart tot nu geduurd.
3: Ja, oké.
1: En daar ben ik dus eigenlijk wel echt wekenlang mee bezig geweest achter elkaar. Dus dan is het best wel pittig of zo.
3: Ja.
1: Dus als het eenmaal achter de rug is, kan ik ook eventjes achteroverleunen weer.
3: Heerlijk.
1: Dus dat. Los van wat wij hebben gedaan, is er echt veel gaande in het weekend. Het afgelopen weekend is er veel gebeurd.
3: Het was niet normaal. Ja,
1: het was echt niet normaal. Je kon naar een Kwaku pre-party in Vondelpark.
3: Je kon naar de Rollende Keukens.
1: Het concert van Nio en Akon.
3: Ja.
1: En de Bijlmerrun.
3: De Bijlmerrun was ook fantastisch. Ja.
1: En waarschijnlijk noemen wij nog niet eens alles op.
3: Nee, we vergeten zeker dingen. Want bijvoorbeeld in Breda, daar hadden ze een jazzfestival.
1: Oh ja.
3: Om maar wat te noemen.
1: Ja. Dus ja, er zijn echt heel veel dingen die je kan doen. Dus wij zijn natuurlijk altijd benieuwd hoe jouw weekend ook was. Hè? Dus pak gewoon eventjes die NPO-luister-app erbij en vertel ons eventjes hoe jouw weekend was. Laat het eventjes weten in een berichtje of een voice-memo. En als het helemaal gezellig is, dan willen we je natuurlijk ook eventjes opbellen als dat mag. Dus laat het eventjes weten. Zometeen muziek van Amory, die je hoort met One Thing. Ook Leon Thomas komt voorbij met My Muse. En ook Manneke draaien we straks met Like This and Like That. En over Manneke gesproken, ze ging los van de week.
3: Oh, was ze ook ergens?
1: Ze was ergens.
3: Bij de Kwaku pre-party.
1: Misschien wel. Okay. We gaan het er zo meteen over hebben. Na muziek van Mace en Blackstreet, die je hoort met Get Ready.

0: uit 1995. Like This and Like That. Je hoorde Manneke en Brandy hier op NPO Blend. En ze stonden iets minder dan, even kijken, een anderhalve week geleden ongeveer op het St. Lucia Jazz and Art Festival. En ik heb eventjes naar de beelden zitten kijken. Ze hebben het nog steeds hoor, Howie.
1: Daar was Brandy dus ook bij.
0: Ja, die waren daar dus samen aan het performen.
1: Oh, wat vet.
0: Ja, dat was echt keihard. De beelden kan je zien op de Instagram van Manneke. Manneke Denise. Dus mocht je de beelden willen zien, dan kan je daar altijd eventjes checken. Wat ik ook echt nice vond aan de performance is dat ze aandacht hadden voor Caribische muziek.
1: Ja.
0: En vooral Manneke ging helemaal los met haar dansers op de track Hold You van Gyptian.
1: Mm-hmm.
0: Keiharde classic natuurlijk. En Fever van Fives Cartel.
1: Maar ja, je moet ook wel. Je bent op St. Lucia, weet je wel. Je kan daar niet
0: stif gaan doen.
1: Nee, je kan daar niet mid enthousiast wezen. Ja. Ja. Dat is niet de plek.
0: Dan krijg je wel die side-eye van mensen waarschijnlijk.
1: Maar echt, tjuries van tantes.
0: Maar normaal gesproken, dat besef ik me nu trouwens. Normaal gesproken zouden we nu de muziek of de nieuwsquiz doen.
1: Ik vind dat je gewoon eerlijk moet zijn. Ik vind dat je gewoon eerlijk moet zeggen, ik ben bang dat ik hem zou gaan verliezen vandaag. Dus ik heb ervoor gezorgd dat we hem skippen. Wees gewoon straight.
0: Zal ik eerlijk zijn?
1: Ja.
0: Dat was het niet.
1: Nou, we zullen zien wanneer we hem weer wel spelen, hoe het gaat.
0: Ja, onze quizmaster Delano, die is er vandaag niet. Die was niet zo lekker. Dus beterschap, broeder, onze zonnestraal. En hopelijk ben je snel weer terug. Hopen dat hij luistert. Zometeen muziek van Leon Thomas. Maar eerst heb ik een classic klaarstaan van Dr. Dre en Snoop Dogg. Die volledig geschreven is door Jay-Z.
1: Oh.

0: Man, die is echt lekker op gang met zijn carrière, kan ik wel zeggen. Want je hoort hem steeds vaker op albums van grote artiesten voorbij komen.
1: Ja, hij is heel goed met featurings bezig.
0: Ja, dat helpt wel, denk ik.
1: Zeker.
0: Voor de bekendheid.
1: Ja.
0: Dus dat. Even kijken. Ja, we vroegen natuurlijk aan het begin van de show, Howard, aan de luisteraar, wat zij het afgelopen weekend allemaal gedaan hebben. Er was natuurlijk veel te doen. Rollende keuken, zeiden we al. Neo en Akon concert. Kwaku pre-party in het Vondelpark. En de Belmerun. En we krijgen net een reactie binnen van Giovanni. En die zegt, ik was bij Rollende Keukens. Maar eerlijk, ik snap echt niet waarom ik blijf gaan. 3 kwartier in de rij gestaan voor eten. Het was lekker, maar bro, 3 kwartier? Ja, dat is voor mij de reden waarom ik nooit naar Rollende Keukens ga.
1: Ik ben ook nog nooit geweest.
0: Oh, nooit geweest?
1: Nee, ik vind het niet interessant om zo lang te wachten op een gebakken aardappel. Sorry, dat ga ik niet doen.
0: Maar ga je wel naar Kwaku?
1: Ja, maar ik heb daar mijn connecties, snap je? Bij Kwaku.
0: Oh, jij bent die guy.
1: Nou ja, die guy. Ik heb
0: voordringen.
1: Daar gewoon, is die voordringen? Gewoon bellen van tevoren en zeggen, dan ben ik er. Dan is het gefixt. Maar nee man, ik vind dit soort evenementen te massaal.
0: Ja, het is heel druk. Ja. Weinig plek om gewoon rustig even te kunnen staan.
1: En volgens mij waren we ook niet geblest met lekker weer dit jaar.
0: Hé, het ging los.
1: Poeh.
0: Dit weekend was geen goed weer.
1: We hebben alle jaargetijden gezien in het afgelopen weekend.
0: Maar echt. Er komt ook een spraakbericht binnen van Anduela, als ik het goed uitspreek.
1: Dat spreek je goed uit.
0: En die zegt het volgende.
2: Afgelopen weekend was ik met mijn gezin naar de Belmerun. Daar had ik zelf maanden voor getraind. Maar helaas was ik op laatste moment uitgevallen door een knieblessure. Maar mijn zoon van 16 die heeft alsnog meegedaan en die vond het fantastisch. Hij vond de aanmoedigingen langs de weg heel leuk. En gewoon de sfeer en de vibe die er was. Er waren echt hele leuke standjes met eten en allemaal dingen die ze aan het verkopen waren. Het was voor het sickle-cell-fonds, dus dat was wel een hele mooie bijdrage die we daaraan konden leveren. Daarnaast hadden ze ook een kids run. En dat is eigenlijk voor alle kinderen die willen deelnemen. Dat is ook kosteloos. En die kregen gewoon die vibe mee. Dat vonden ze helemaal fantastisch. En mijn jongste zoon van 6, die vond het helemaal leuk. Het is 1 kilometer. Dus die hebben ze nog samen gerend. En daarna hebben we gewoon gezellig genoten van de muziek. Er waren optredens, er was een brassband. En de sfeer overal was gewoon echt fantastisch. Ja, eigenlijk niets anders dan lof voor de organisatie. En Krijnes is gewoon gezellig en het was fantastisch.
0: Anduela, dankjewel voor je voice memo. Heel leuk dat het zo positief bevallen is, de Belmerun. En hoe Anduela nu aan het praten is, heb ik gewoon FOMO dat ik daar niet was. En ik besef me dat wij elkaar beloofd hadden dat we mee zouden doen.
1: Nou kijk, er zijn een paar dingen gaande. Dit jaar was het op een ander plein dan vorig jaar. En normaal gesproken ben ik een van de cateringkarren die daar ook staat. Maar doordat ze nu moesten bezuinigen, ze hadden minder plek, is mijn kar weggevallen. Mm. Dus ik was al niet daar. En iedereen weet, als jij en ik tegen elkaar gaan rennen, dat jij later binnen gaat komen. Dus wat dat betreft is het ook niet spannend.
0: Is dat het?
1: Dat is het.
0: Oké, nou ja. Dan gaan we het volgend jaar misschien
1: Trajari, volgend jaar.
0: Ja, toch?
1: Kan je nog een beetje trainen? Heb je nog de tijd?
0: Die grootspraak van Howard altijd, jongen. Ongelooflijk. Moet je hem zien zitten.
1: Ja, ik denk dat het zo is.
0: Zometeen Kate Renata met Got It Good. Samen met Craig David. Maar eerst een classic van Amory. Dit is

0: en dus misbruik gemaakt is van haar talent.
1: Oh, wat erg. Wat erg.
0: Vaak is dat het verhaal, toch?
1: Ja, je hebt wel gelijk.
0: En dan hoor je dus achteraf dat iemand misschien een bedrag van 100 euro heeft aangenomen.
1: Ja.
0: En dat diegene eigenlijk voor de royalties had moeten kiezen. Dat hoor je vaak.
1: Dat is vaak beter. Ja. Dus je denkt dan in die eenmalige P, maar ja, die is maar één keer.
0: Ja, precies. Dus ik hoop in ieder geval niet dat het echt het verhaal is. Maar dat kan vaak het geval zijn. Mm-hmm. Dus wie de dame is, dat kunnen we misschien wel eventjes gaan uitzoeken. En later op terugkomen. Goed gejat, daar gaat het nu om. En vooral om welke track jouw voorkeur heeft. Aan het begin van de show liet ik je al twee fragmenten horen waarin de ene het origineel is en de ander het origineel heeft bestolen. En vandaag gaat het om Funkadelic met Not Just Knee Deep.

0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Howard, jij vertelde net al gelijk, als je ooit de kans hebt om naar een show te gaan van Funkadelic, dan moet je daarheen.
1: Doen, meteen doen. Hun intro's zijn niet normaal. Het duurt gewoon 3 kwartier voordat de hele band op het podium staat. Want ze komen 1 voor 1 op. Vaak begint de bassist en dan komt er steeds een mannetje bij. Tot 3 kwartier later die hele band op het podium staat. En dan, het begint dan met een waanzinnige jam. Dus, en concerten van hun duren minimaal 2,5-3 uur. Dus ja, het is echt value for money. En ja, ze zullen niet allemaal nog heel lang in deze samenstelling blijven. Dus als je de kans krijgt, ga het doen.
0: En dan hebben we natuurlijk De La Soul, die hem gesampled heeft op Me, Myself and I. Ik zeg hem, maar het zijn 2 artiesten. En dat klinkt zo.

0: waar jij op gestemd hebt, Lauwert?
1: Nou, je zegt twee artiesten, maar het waren natuurlijk drie. Een paar jaar geleden is een van de bandleden helaas veel te jong overleden.
0: Ja, klopt.
1: Ik heb gestemd op het origineel, Funkadelic.
0: Oké.
2: Ja.
0: Had ik ergens wel verwacht.
1: Begrijp ik.
0: Omdat, wat je zegt, jij bent vaak wel fan van de live performances die artiesten kunnen leveren.
1: Ja, ook dat. Maar ook omdat we De La Soul draaien regelmatig. Funkadelic draaien we nooit. Dus als we de kans hebben, dan wil ik hem graag grijpen.
0: Nou, we gaan even kijken naar de uitslag. Op Funkadelic en Not Just Knee Deep hebben onder andere Jesse, Rufus en Wilma gestemd. Maar Alexander en Juliette stemden voor De La Soul met Me, Myself and I. Maar, kan er maar eentje de winnaar zijn. En met 79% van de stemmen heeft gewonnen De La Soul. Me, Myself and I.
1: Dat is wel een feest.
0: Je zit aan de verkeerde kant van de medaille.
1: Aan de verkeerde kant van de medaille, maar ik hoor toch de sample. Ze gaan even goed dansen.
0: Oké, dan, dat wil ik zien. En ik wil er zelfs een filmpje van maken, zodat de luisteraar kan kijken.
1: De luisteraar moet dan tv kopen?
0: Nee, ze hebben Instagram.
1: Oké.
0: Ik heb een account.
1: Heel goed.
0: Dus ga zo meteen checken, dan zie je Howard dansen.

0: Chaka Khan en Rufus met Ain't Nobody.
1: Fun fact. Quincy Jones wilde dit nummer heel graag op een van de albums van Michael Jackson hebben. Maar dat is niet gelukt.
0: En
1: kan je
0: waarom
1: je voorstellen
0: niet?
1: Dat Michael Jackson dit nummer heeft? Nou, omdat Chaka gewoon zei van sorry, die track is gewoon voor mij. Kan je voorstellen dat Michael Jackson dit nummer zou hebben gezongen?
0: Ja, maar ik denk toch dat deze beter is.
1: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
0: Ik kan het me voorstellen, maar beter dat het gewoon zo is.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker. Hey, een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap samen met Serginho en Howard. Zometeen na het nieuws van 5 uur gaan we natuurlijk een uur langer door. Of langer, we gaan gewoon nog een uur door.
1: Een uur knallen.
0: Een uurtje knallen. En trouwens, we draaiden net De La Soul met Me, Myself en I.
1: Ja.
0: En jij zou gaan dansen. Dat heb je gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En het staat nu op mijn Instagram stories.
1: Ben jij een vervelende gozer, zeg.
0: Dus mocht je willen zien hoe Howard danst, Serginho Piqué op Instagram.
1: Het is wel gewoon zittend op de stoel, hè? Want we zijn aan het werk in de studio.
0: Je doet je ding.
1: Ik was aan het rocken. Klopt.
0: Er komen goede vibes vanaf. Laten we het daarop houden. Zometeen na het nieuws hebben we ook een open spot in de playlist. En voor die open spot zijn we nog steeds op zoek naar een track. Het thema van vandaag, Howard.
1: Nou, afgelopen weekend was er van alles te doen. We willen weten wat je hebt gedaan en wat daarbij past. Wat is de soundtrack voor jou van het afgelopen weekend?
0: Oké, dus de soundtrack van jouw weekend.
1: Ja.
0: Nou, laat het weten via de NPO Luister-app. En misschien hoor je die track dan zometeen wel terug. Vertel ook eventjes waarom die track bij je weekend past.
1: Precies.
0: Want dat is wel nuttige informatie, denk ik.
1: Vinden we fijn om te

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
4: NTR, Serginio en Howard.
5: Ja, we zijn op zoek naar een request. De soundtrack van jouw weekend.
6: Yes, yes.
5: Laat het weten.

0: Sea Cool, Catching Bodies, hier op NPO Blend tijdens Bridge the Gap. En je luistert naar Serginho en Howard.
1: Hallootjes.
0: Howard, we hadden het in het vorige uur over de background singer in Got It Good van Kate Renata en Craig David.
1: Maar die werd niet genoemd, maar Craig wel. Maar toen dacht ik, ja, maar we horen ook heel duidelijk een mevrouw zingen.
0: Ja, zeker. En ik ben eventjes op zoek gegaan naar de mooie dame in kwestie. En het gaat om Lauren Faith. Dat is een singer, songwriter en producer uit de UK. Mm-hmm. En dit is wel haar grootste track waar ze aan gewerkt heeft. Met 99, even kijken, een miljoen streams. En ze heeft ook nog aan een K-pop song gewerkt. Van Hearts to Hearts.
1: Ja, ik ken die K-pop groepen niet, maar die gaan wel heel hard, hoor.
0: Ja, die heeft 113 miljoen streams. Oeh. Maar daar is ze zelf ook niet op te horen.
1: Nee.
0: Of tenminste niet als...
1: Niet als voice.
0: Voice, zeg maar. Mm. Dus Got It Good, dat is het bekendste werk wat ik nu naar voren kan halen.
1: Heel goed, heel goed.
0: Dus mocht je dat je de hele tijd afgevraagd hebben wat het nou zou zijn, dat was het dus. Tot 6 uur Bridge the Gap, Howard.
1: Ja, man.
0: We gaan dus nog eventjes door. En we zijn dus op zoek naar de soundtrack van jouw weekend.
1: Ja, welke activiteit heb je ondernomen en welk liedje past daarbij?
0: Als je het weet, of als je een idee hebt, laat het eventjes weten via de NPO Luister-app. En drop eventjes de titel van de track, de naam van de artiest, en vertel ook eventjes in het kort waarom die track
1: daarbij hoort.
0: Precies. Voordat we daarheen gaan, hebben we natuurlijk ook nog muziek, hè? We gaan natuurlijk Mobb Deep zo meteen beluisteren met Shook Ones Part 2. En we gaan het hebben over verhuisirritaties.
1: Heel actueel.
0: Ja, ja, ja.

0: Ja, dit wordt vaak bestempeld als een van de hardste instrumentals in hip-hop aller tijden.
1: Ja, maar dat roepen ze zelf de hele tijd. En daarom is iedereen het gaan geloven. Ze roepen het bij al hun concerten, schreeuwen ze dit.
0: Oh, ze zeggen het zelf.
1: Ze zeggen het zelf.
0: Maar ik heb het ook heel veel anderen horen zeggen.
1: Ja,
0: hoor.
1: Omdat zij dat als een soort indoctrinatie erin hebben geramd.
0: Maar je vindt het zelf dus niet?
1: Jawel, ik vind het wel een harde beat. Maar ik vind het altijd iets meer sieren als je anderen dat laat zeggen.
0: Ja, dat snap ik ergens wel.
1: Tegelijkertijd, hip-hop, een groot deel van hip-hop is bragging en boasting.
0: Sometimes you gotta remind people.
1: Daarom zeg ik toch, als wij gaan rennen, is het klaar.
0: Volgens mij is dit hoe jij jezelf jong houdt. Jezelf allemaal dingen wijsmaken en gewoon geloven dat het zo is.
1: Ja, precies. En het werkt, dat laat zeggen.
0: Ja, dat snap ik ergens wel.
1: Tegelijkertijd, hip-hop, een groot deel van hip-hop is bragging en boasting.
0: Sometimes you gotta remind people.
1: Daarom zeg ik toch, als wij gaan rennen, is het klaar.
0: Volgens mij is dit hoe jij jezelf jong houdt. Jezelf allemaal dingen wijsmaken en gewoon geloven dat het zo is.
1: Ja, precies. En het werkt.

0: verhuisirritaties hebt.
1: Maar dat hoort erbij, hè?
0: Dat hoort erbij.
1: Daar ontkom je niet aan.
0: Daar ontkom je echt niet aan, hoe goed je je best ook doet.
1: Ja, je kan alles plannen, maar er gebeurt altijd iets waarvan je denkt, oh shit.
0: Altijd. Ja. En daarom zat ik eventjes onderweg in de auto te denken van, oké, ik ga een top 3 verhuisirritaties vertellen.
1: Oké, benieuwd.
0: De nummer 1 irritatie.
1: Nee, je gaat er niet met de nummer 1 beginnen. Dan is het niet meer spannend. Begin met nummer 3.
0: Oké, dan beginnen we onderaan.
1: Ja.
0: Irritatie nummer 3. Ja. Dingen vergeten. Dus dat je naar een winkel gaat, je doet de inkopen, dan kom je thuis.
1: En dan ben je shit.
0: Net 1 ding vergeten.
1: Ja. Vaak iets kleins, maar wat wel heel belangrijk is.
0: Voor het proces. Ja. Heel irritant is dat.
1: Ja.
0: Dat is echt verschrikkelijk. Daar irriteer ik me echt altijd aan. Irritatie nummer 2. Een aannemer die wijzigingen in de planning niet op tijd deelt, want hij denkt, de deadline is toch nog niet in zicht.
1: Ja, dus gewoon gebrekkige communicatie.
0: Ja, af en toe. Ja. En hij is goed, hè, die aannemer van mij. Die is echt goed.
1: Hij doet zijn werk goed.
0: Alles gaat goed.
1: Maar qua planning en communicatie,
0: daar is hij soms een beetje lekker.
1: Daar kunnen we nog punten pakken.
0: Precies.
1: Okay.
0: Dus dat is 1. En dan gaan we naar irritatie nummer 1. En dat is met vrienden en familie.
1: Ja.
0: En het is niet alleen met verbouwen zo. Dat kan in meerdere settings zijn. Meerdere kapiteinen op één schip.
1: Ja, nee, dat is dodelijk, bro. Dat is dodelijk. Er moet 1 iemand zijn die de lijnen uitzet en die met de aannemer praat. Want op het moment dat andere mensen ook met de aannemer gaan takkie, ja, dan is het gek.
0: Nee, maar dit is niet met de aannemer, hè. Dit is gewoon als je hulp krijgt bij het verhuizen of met schilderen.
1: Okay. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja, ja.
0: Of dingen naar binnen brengen, waar ze dan moeten staan, waar het handig is.
1: Kijk, jij hebt natuurlijk de dingen zoals jij ze graag wil.
0: Ja.
1: Maar andere mensen die leunen op ervaring.
0: Je kent Surinaamse ouders.
1: Ja.
0: Je weet hoe die zijn.
1: Ja.
0: Die weten alles beter. Die hebben nog heel erg van
1: de zwart-wit televisie. Die komen vaak met, ja, maar wij deden het. Ja, maar zo doen wij het niet meer.
0: Ze hebben het wiel uitgevonden, Howard. Ja. En dat moet je dan soms accepteren, maar soms ook niet.
1: Nee,
0: en de momenten dat je het niet accepteert, dan is het even spannend wat er met de sfeer gebeurt.
1: Dan krijg je die Mexican standoff. 2 voorhoofden tegen elkaar.
0: Precies.
1: Dat wil ik nog wel eens zien.
0: Dus ja, dat is hoe ik af en toe nog door irritaties heen ga de afgelopen weken.
1: Mm-hmm.
0: Maar vertel, hoe ga jij hiermee om? Irritaties op het gebied van meerdere kapiteinen op een schip? Of...
1: Ja, dat is wel een lastig ding. Kijk, ik heb ook Surinaamse ouders. En mijn moeder die beschouwde mijn huis heel lang niet als mijn huis, maar als een filiaal van haar huis. Begrijp je? Dus ze kwam bij mij ook gewoon lakens uitdelen en dingen bepalen. Terwijl ik dacht, ja, maar lieve mama, dit is mijn ossel.
0: Ja.
1: En misschien doe ik dingen zoals jij ze niet zou doen. Maar laat me gewoon. Laat me.
0: Weet je? Maar jij gaat waarschijnlijk ook naar je moeders huis en dan de koelkast in alsof hij nog van jou is.
1: Weet je waarom dat voor mij wat minder is? Het huis waar mijn ouders nu wonen, daar heb ik nooit gewoond.
0: Oh ja.
1: Dus dat is toch anders.
0: Ja, klopt.
1: Snap je? Dat geeft toch meer een soort visite-vibe. Als het de woning was waar ik gewoon nog toilet van had door te spoelen, tuurlijk, daar had ik de hele koelkast leeg gegeten. Maar dit is toch, dit is hun plek wat dat betreft.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is dan wel anders. Maar ja, ik hoor heel goed wat je zegt over die verschillende kapiteins. Dus het enige advies dat ik je kan geven is, let op je grenzen, my boy.
0: Ja, zeker. Anders...
1: Bewaak ze. En als het niet werkt, je kan me altijd bellen, hè.
0: Wat ga je doen dan?
1: Ik kom langs en ik zet er ieder op zijn plek. Je weet hoe ik ben.
0: Maar dan woon ik pas volgend jaar in dat huis. Dus laten we dat maar niet doen.
1: Wat een vertrouwen weer, hè? Jongen. Van je collega moet je het hebben.
0: En zometeen draaien we muziek van Naomi Sharon. Die hoort met Miss Dad.
1: Mm-hmm.
0: Eerst Usher. You don't have to call.
1: Ja, je hoeft me niet te bellen.

0: talent van Nederlandse bodem. Naomi Sharon met Miss That. Getekend bij het label OVO van Drake. The man himself die afgelopen vrijdag maar 3 albums heeft gedropt. Met
1: zo is lastig, ja.
0: 43 tracks in totaal.
1: Heb je ze geluisterd?
0: Ik heb de 3 albums geluisterd. Maar ik weet niet wat het is met Drake. Hij is een goede rapper. Mm-hmm. Maar ik heb het gevoel dat hij out of touch is met zijn day one luisteraars. En ja, te veel focust op de jongere doelgroep.
1: Okay.
0: Dus hij is een beetje een old head die jonge muziek maakt. Maar de jonge luisteraars die vinden hem waarschijnlijk best wel oud. En de oude luisteraars die voelen het niet meer. Hm? Dus voor mijn gevoel zweeft hij een beetje tussen generaties in.
1: En is die beef nog steeds gaande?
0: Tussen hem en Kendrick?
1: Ja. Hoor je daar iets van terug op die 3 albums?
0: Ja, hij gooit wel wat shots. Ook richting A$AP Rocky heeft hij een volledige track gemaakt.
1: Oké.
0: Hij heeft het over Rick Ross op een paar tunes. Hm. Hij had ook beef met Future, maar die staat gek genoeg wel op het album nu.
1: Okay.
0: Dus dat is gesquashed.
1: Ja.
0: Dus er is een hoop gebeurd in de tussentijd, denk ik. En 43 tracks. Ik bedoel, dat is gewoon waarschijnlijk omdat hij uit zijn contract met Universal Music Group wilde komen.
1: Ah, oké. Okay. Dan doe ik het nu allemaal in 1 keer. Precies. Hier hebben jullie albums. Doei, later.
0: Ja, dat gevoel heb ik in ieder geval.
1: Ja, ja.
0: Dus,
1: want die actie met die ijsblokken, die was ook een beetje mislukt, toch?
0: Ja, dat was een promo-stunt.
1: Ja.
0: Nou, heel de wereld heeft het erover gehad, dus of het mislukt is...
1: Dat... Nou ja, in die zin dat ik heb gehoord dat ze die dingen versneld hebben laten versmelten... omdat het gevaarlijk zou zijn. Het zou gevaar opleveren als al dat water zomaar vrij zou komen. Dus...
0: Dat heb ik niet meegekregen, okay, persoonlijk.
1: Ja.
0: Maar in die ijsblokken zat de release-datum van zijn album.
1: Mm-hmm.
0: En op het moment dat het dan gesmolten zou zijn, zou je de datum... Ja. Zien.
1: Nee, maar het is waar wat je zegt. Iedereen heeft het erover gehad. Dus wat dat betreft, mission accomplished.
0: Ja, toch? Dus Drake, dat about him. Nog iets merkwaardigs wat ik voorbij zag komen. De collaboration tussen Audemars Piguet en Swatch.
1: Oh, ja, heb ik ook gezien. En wat een chaos dat heeft opgeleverd.
0: Dat is niet normaal, man.
1: Alsof iedereen bang is dat ze te laat komen. Waar slaat dit op?
0: Maar wat ik er het gekste aan vind... Ten eerste is het geen Audemars horloge. Mm-hmm. Het is gewoon een horloge van Swatch in collaboration met Audemars.
1: Ja.
0: Dus het uurwerk van die horloge is niet geweldig.
1: Nee.
0: Het is ten eerste geen horloge die om je pols kan. Het is een pocketwatch.
1: Ja.
0: Dus het is gewoon een klokje aan een touw.
1: Mm-hmm.
0: En hij blijft maandenlang beschikbaar. Dus hij is ook nog eens niet exclusief.
1: Oh, ja, maar dan willen mensen kunnen zeggen dat ze hem als eerste hadden.
0: En dan ga je 3 dagen voor een winkel slapen om vervolgens te horen dat je niet naar binnen mag.
1: Dat is volgens mij echt schapengedrag. Dat je andere mensen dat ziet doen en dan denk je, shit, misschien mis ik iets, laat ik het ook gaan doen.
0: Ja.
1: En in combinatie met tijd te veel.
0: Is er een gekte waar jij ver voor zou gaan? Zou jij voor het hotel van Rafael Sadiq slapen voor een 2-urig interview? Ik verzin wat.
1: Ja, nee, dat zou ik niet doen, met alle respect. Ik ga sowieso niet op straat slapen. Er is heel weinig te bedenken waarvoor ik op straat ga slapen.
0: Dat heb ik dus ook.
1: Ja, toch?
0: Ik denk echt bij mezelf, wat moet er zijn dat ik op straat zou slapen?
1: Oh man, nee hoor.
0: Nee, niet vrijwillig. Dat sowieso nooit. Dus mij niet gezien.
1: Doei.
0: Misschien heb jij wel iets waarvoor jij gek zou gaan. Misschien heb je een keer buiten geslapen voor iets. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, laat het eventjes weten via de NPO Luister-app. Want we praten met jou. En dan vinden we het leuk als je terugpraat. Dus laat het eventjes weten. Zometeen. Paul Russell. Maar eerst heb ik Michael Jackson voor je klaarstaan met Pretty Young Thing. En Howard, heb je de film nou al gezien?
1: Zeker.
0: Wanneer?
1: Vorig weekend.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja.
0: Bevallen?
1: Ja, ik vond het zwaar entertaining. Props voor de jongen die de hoofdrol speelt, ook zijn neefje.
0: Ja, Jafar.
1: Dus ik wil nog een keer gaan.
0: Oké, dan gaan we samen.
1: Let's go.

0: High Maintenance hier op NPO Blend. Houwer!
1: Ja, man!
0: We waren op zoek naar een soundtrack van het weekend.
1: Ja, zijn er wat reacties binnengekomen?
0: Ja, zeker weten. Ik zie net een reactie binnenkomen van Pat. En die zegt, wat ik onder andere heb gedaan dit weekend is Proef Amersfoort bezocht. Leuk, gezellig en lekker. Mm. En welke track hoort erbij? Nou, als we het over lekker hebben, de Tang Song.
1: Oké. Okay. Is een lekker nummer. Ik snap niet precies hoe dat met Proef, maar hier is het ding.
0: Ja, ik zit ook eventjes na te denken. Wat zou die link kunnen zijn?
1: Nou
0: ja,
1: Proef Amersfoort is natuurlijk een soort rollende keuken, ja, dan daar.
0: Ja.
1: En toen dacht hij anders. Misschien heeft hij een tongetje gegeten, zo'n vis.
0: De tang, ta tang, tang, tang.
1: Snap je?
0: Oké. Okay. Ik weet niet of het helemaal sens maakt, maar het zou kunnen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Pet, ligt het een beetje toe? Misschien komen we er dan uit.
1: Ja, want nu gaat het onze pet erboven.
0: Er komt ook een reactie binnen van Joffrey. En die zegt, ik deed ook mee aan de Bijlmer Run. En in mijn hoofd heb ik meteen Farsight met Run-In.
1: Hé, hey, dat is wel een goed nummer inderdaad.
0: Ik vind die ook leuk.
1: Maar ik ben wel benieuwd welke afstand Joffrey dan heeft gedaan.
0: De 1 kilometer.
1: Nee, dat is voor kinderen gek.
0: Nee, grapje, Joffrey.
1: Ja, laat even weten welke afstand en welke tijd. Dat is wel leuk om dat, als we dat ook kunnen melden.
0: Maar in het kader van de Bijlmer Run gaan we dus de Farsight draaien.
1: Ja, dat vind ik wel een leuk nummer.
0: Oké, dan gaan we die opzetten. Joujou.

0: Vienna, Pondy Replay. Hey Howard, volgens mij heeft zij geen zin meer om muziek te maken.
1: Ik denk ook niet dat dat nog meer hoeft, toch?
0: Deze ja, het ondernemen kunnen, gaat lekker.
1: Deze mensen kunnen gewoon zitten en chillen.
0: Maar dan is het toch wel een soort van passie voor iets. Je hebt toch,
1: maar je ziet het vaker. Bijvoorbeeld de zangeres Sade, die is toen ook met een of andere superrijke meneer getrouwd. Die is naar Jamaica vertrokken. Nooit meer wat van gehoord. Terwijl, ja, daarvoor maakten ze echt hele goede muziek. Inderdaad, vanuit een passie, wat je net zegt. Maar waarschijnlijk wint niks doen en toch luxe kunnen leven, wint het dan of zo.
0: Maar als je een passie voor iets hebt, kan je het nog steeds blijven doen. Mm. En gewoon niet releasen. Dus misschien heeft ze wel al die tijd heel veel muziek gemaakt. Dat kan natuurlijk ook.
1: Dat kan, dat er ergens een geheime vault is met pokoes waar wij niks van af weten.
0: Ja, een hele dikke harde schijf met allemaal tracks erop die het daglicht misschien nooit gaan zien.
1: Dat zou het zijn.
0: Ja, in ieder geval hoop ik dat ze wel een keer gaat releasen, Rihanna. Maar gezien haar leven op dit moment, een heel gezin. Ook volgens mij 3 of 4 kinderen inmiddels.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is een hele andere Rihanna dan...
1: En wat natuurlijk ook waar iets voor te zeggen valt, als die kinderen zo klein zijn, het zijn echt handenbindertjes, man.
0: Ja, ja.
1: Dus misschien komt het straks wel.
0: Ja, zeker. Dat hoop ik in ieder geval
1: wat
0: wel.
1: Wat ik begrepen heb, is dat zij niet doen aan kinderdagverblijf of nannies. Ze willen
0: gewoon
1: het
0: alles
1: zelf
0: doen. Ja. Ja, dan wordt het moeilijk de eerste jaren, ja.
1: Precies.
0: Maar dat is ook haar goed recht. Ik bedoel, je leeft niet voor de mensen.
1: Nee.
0: Gewoon voor je gezin leven. Dat is precies, een van de mooiste dingen die er is. Dus geniet er vooral van. Hou er, het einde van de show is in zicht.
1: Boehoe.
0: Ja, het ging wel snel, hè, weer.
1: Altijd.
0: Dat betekent dat jij vanaf 6 uur naar non-stop muziek gaat luisteren hier op NPO Blend. En non-stop muziek, dat betekent een hele hoop goede muziek, back to back to back, zonder dat je mij en Howard er doorheen hoort praten. Ik zie staan. Eventjes kijken, wat komt er zo meteen aan? Een hele hoop. Missy Elliott en Ludacris met One Minute Man. Ja, dat is natuurlijk een hele lekkere. Hated or Love It, The Game en 50 Cent. Ik zie staan Tony, If I Have No Loot.
1: Lekker nummer.
0: Ja, genoeg. Dus blijf lekker luisteren. Howard, wij zijn er als het goed is morgen samen weer.
1: Ik ben er.
0: Met Gods wil.
1: Met Gods wil.
0: Tot morgen.
1: Jij ook, bro.
0: Maak er een mooie avond van.
1: Hetzelfde.
0: En jij aan de andere kant ook. Fijne avond.
1: Doei.
0: Dit is Candyman, Knockin' Boots.

0: that bitch. Home of classic R&B, hip hop, and soul.
1: Blend. Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
1: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gonna be leaving today.
0: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
1: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
0: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
2: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.

0: Classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel en er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, een van 17 en een van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.